0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yeah!

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hier is informatie van de ANWB. Er staat één file in de Leidse regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: deze donderdag. Donderdag 18 juni en de wekker gaat af. En dat betekent een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Op deze zondag, het is nou al zonnig, op deze zonnige dag. Ik weet niet of de zon blijft, maar het wordt wel heet.
1: Het Nationaal Hitteplan is al van kracht.
0: Ja, ik weet dat jij heel goed een alarm na kan doen. Het Nationaal Hittealarm laten afgaan.
1: Het is warm.
0: Oh, ik denk je doet dat die sirene.
1: Nee. Dat is de Nationaal Hittealarm is gewoon een Brabant. Dus zegt dat het warm is.
0: Top. Het wordt inderdaad vrij warm. En dat Nationaal Hitteplan. Ik zat er even over na te denken. En dat hebben we sinds een aantal jaar. Ja. En dat is dus wat anders dan bijvoorbeeld die weerwaarschuwing van het KNMI. Want dat geldt eigenlijk voor iedereen. Hè? Als het code oranje is, dan heeft wel iedereen er last van. Maar dat hitteplan, dat is vooral van, joh, let inderdaad op kwetsbaren en zo.
1: Ja, dus let ook op als je nog buiten zou werken. Of als je iets doet waar je veel energie bij moet verbruiken.
0: En maar marathon lopen of zo.
1: Ja, doe dat vooral even niet dan misschien vandaag. Maar als je gewoon, als je aan de straat aan het leggen bent vandaag. Of als jij een andere fysieke baan.

0: Daar komt het een beetje op neer.
1: Ook al wordt het vandaag in onze regio maar een graadje of 26. Zal
0: Heel drukkend warm, hè?
1: Een beetje zo'n klamme, natte. Want we krijgen ook nog een buitje richting de avond. Mogelijk met wat onweer erbij. Maar morgen, ja, dan wordt het wel echt een pittige dag, waarin zelfs temperaturen boven de 30 zijn afgegeven bij ons in de regio.
0: Op meetpunt Schiphol, dus dichtst we zijn bij ons in de buurt, wordt 31,3 graden verwacht. En dat is natuurlijk vrij pittig. Dat is gewoon blafheet.
1: Dus let een beetje op jezelf vandaag.
0: Ja, zeer warm en benauwd noemt het KNMI. Ten daarom is inderdaad dat nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. En we hebben een scoop.
1: Nou.
0: Ja, hou je vast. Een tijdje geleden, een paar dagen, weken geleden, toen zei het KNMI, joh, wij gaan niet meer zeggen het wordt zo en zo heet. We gaan met een soort hittecijfer werken.
1: Ja.
0: De hittekracht.
1: Ja.
0: Er is nu een hittekracht. Een cijfer van het KNMI. Daar hou je vast, de hittekracht komt de komende dagen 's middags uit op 8 of 9.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus er wordt een effectieve 26 graden, zeg maar.
0: Nou ja, dat heeft dus niet alleen met temperatuur te maken, maar ook met luchtvochtigheid en dat soort dingen. En de hittekracht loopt van 0 tot 10. En 10 gaan we niet zo vaak meemaken. En 8 of 9 gaat het dus nu wel worden. En vooral die door de hoge luchtvochtigheid blijft die hittekracht hoog. Heb jij een beetje een huis waar je wel een beetje kan relaxen? Een kelder of zo?
1: Nee. ik heb een plat dakkie. Dus het is boven wel goed warm. Maar ja, dat is best wel goed op te lossen door gewoon goed te tochten. En om het koud te doorwaaien.
0: Ja, maar dit wordt niet. S'nachts moet het dan.
1: Ja, precies.
0: Lekker alle muggen binnenlaten.
1: Nee, daar hebben we horretjes voor. Daar hebben we allemaal over nagedacht, Mark.
0: En koning Willem-Alexander heeft gisteravond de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. Maar ook stilgestaan bij een pijnlijke episode, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Hij deed dat wel even wat anders dan Donald Trump dat laatst deed met Pearl Harbor. Onze koning noemde dat ons gedeelde verhaal ook bitterheid omvat.
1: Ja.
0: En de Japanse keizer is dus in Nederland. Gisteren hebben ze lekker een hapje gegeten. En vandaag bezoekt de Japanse keizer ook Leiden.
1: Ja, die komt in de middag vandaag. Komt hij naar de Universiteit van Leiden en samen met koning Willem-Alexander. En dan krijgt de keizer daar een korte rondleiding van de universiteit en de hortus.
0: Ik vind het nog steeds echt wel heel gaaf dat we in de wereld nog een keizer hebben. Het is niet een koning, maar een keizer. Ja. En die komt dan ook gewoon naar Nederland. Dat is wel, ja, vind ik wel gaaf.
1: Ja, je geilt op titels, hè?
0: Dat is dit is toch briljant.
1: Dan kun je jou voor wakker maken.
2: I'm the emperor of Japan.
1: Ja, ik heb hem nooit horen spreken. Misschien heeft hij wel echt zo'n... I am the emperor of Japan.
0: Ik denk niet zo goed. Ik denk dat hij Japans spreekt.
1: Ja, maar hij kan ook heel goed Engels.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar je hebt hem nooit horen spreken. Hoe weet je dit dan?
1: Ik heb wel gehoord van mensen.
0: Oh, van mij?
1: Ja.
0: En tijdens het WK voetbal mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden. De toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dat heeft burgemeester Peter Heikoop besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling dat duurt dan tot 20 juli als het WK is afgelopen. Dus als Nederland speelt om 4 uur 's nachts, bij wijze van dan kan je gewoon naar de kroeg.
1: Ja, maar ook dus voor de internationale kroegen. Dus als je een Australische kroeg hebt die Australië wil volgen, die kan dan ook gewoon. Dat wordt echt een drukte van je welste misschien wel in de binnenstad.
0: Nou ja, kijk, je wil natuurlijk voorkomen dat als Nederland speelt of een ander land waar veel publiek voor komt, dat ze dat dan niet kunnen zien in de kroeg. Ja. Dus ja, de burgemeester geeft dan gewoon een ontheffing. Nou, dat doet hij goed.
1: Ja, nee, ik vind het wel een heel gemoedelijk plan. Ik hoop dat het ook allemaal goed afloopt.
0: Ja, de regel geldt dus wel alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. Maar staat niet bij hoe groot dat scherm moet zijn.
1: Nee, precies. Iemand zet zijn telefoon op een oplader bij de bar. En
0: dit zijn wel goede ideeën, Rawin. Nou, je kan dit idee kopen.
1: Ja, stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalvoerder.nl.
0: Hebben we nog meer te melden? Vast wel, hè?
1: Ja, nog een hele hoop. Maar moeten we even onderbreken met een goed plaatje.
0: Lijkt me een goed idee. Lady Gaga is onderweg. Nee, niet letterlijk, maar de muziek wel. Always remember us this way. Eerst Thomas Gray, dit is Rumors.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rawin.

0: Lady Gaga en Always Remember Us This Way tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Komt uit die film toch, deze plaat?
1: Waarschijnlijk zo'n film die ik niet heb gezien, samen met Bradley Cooper.
0: Ja, die ja.
1: Ja, nee, dat ga ik niet kijken.
0: En daarvoor nog Thomas Gray met Rumors. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Moet je nog op pad dit weekend, Rabin?
1: Nee.
0: Of zit jij in een vegetatieve stand in de tuinstoel?
1: Zaterdag ga ik naar Maatje Den Haag, maar ga ik gewoon met de trein.
0: Oh, Den Haag, oké, ja. Je moet even opletten, als je met het met gemotoriseerd verkeer richting het noorden moet vanaf de regio. Namelijk de A44, die gaat dicht. En dat is ook niet even een dag of zo. Dat gaat gewoon even 2-3 weken duren. 2,5 week.
1: Heel op slot.
0: Ja, vrijdag de 19e, dus morgen vanaf 10:00 ochtends tot woensdag 1 juli 6:00 ochtends is de hele A44 dicht richting Amsterdam. Tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En dat heeft te maken met dat die A44 gewoon op is. Die hele weg is de oudste snelweg van het land. Een van de oudste snelwegen van het land. A12 is de oudste en daarna de A44. En er liggen natuurlijk allemaal van die bruggen in. Lisseweg-viaduct, Hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en de Spoorwegviaduct. En die zijn gewoon op. Dus die moeten vernieuwd worden. Dus ze zijn lekker bezig.
1: Ik voel dat als een soort van heel snel boemelweggetje.
0: Ja.
1: Want er zit net helemaal niks naast. Natuurlijk de afslagen voor de dorpen en gemeenten die er zijn.
0: Ja.
1: Maar inderdaad ook zo'n heel smal bruggetje. Ik rijd er nog eens met de motor overheen dan. Dan denk ik ook van, dit is, het past allemaal nog maar net, zeg maar.
0: Ja. Terwijl dus die wegen, de wegbreedte, die voldoen allemaal gewoon aan alle normen.
1: Ongetwijfeld. Nederlandse regeltjes.
0: Het is optisch natuurlijk gewoon heel smal.
1: Dat geloof ik meteen. Maar dat is, ik gebruik hem niet zo vaak. Maar ik zal het onthouden dat wanneer ik toch een keertje dan via Noordwijk of Noordwijkerhout een keertje richting Noorden wil, dan moet ik die andere weg pakken. Dus die N-weg waar je 80 mag door de soort van duinbos richting Aardenhout.
0: Ja, maar je moet wel rekening houden met inderdaad vertraging van 30 tot 60 minuten. En het gaat ook nog wel even duren, die werkzaamheden op de A44. Dat duurt nog tot 2030 of zo. En dan komende zomer gaat ook de A44 de andere kant op dicht. Want zaterdag 20 juni, dat is trouwens gewoon aanstaande zaterdag, is een weekendafsluiting, gaat de A44 richting Den Haag dicht. En dan ook nog 2 tot en met 4 juli.
1: Dus zit jij tussen Den Haag en Oegstgeest en die kant een beetje. Nou, let goed op, want die snelweg gaat dus dicht. Maar ook zit je naar de andere kant. Zit je een beetje bij Voorschoten of bij Leiden in de buurt, Leidendorp.
0: Nou, pak je de A4 natuurlijk.
1: Die A4, die zal een stukje drukker worden de komende
0: tijd. Ja, klopt. Dat is ook de omleidingsroute. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Corbelo-tunnel en de A4. En daar zal het wat drukker worden. Regionaal verkeer rijdt om via de N207 en de N208.
1: Ja, twee snelwegjes die ongeveer hetzelfde doen, worden in één keer in elkaar gevrot tot eentje.
0: Ja.
1: Dus je zal het druk krijgen als je onderweg bent.
0: Gelukkig komt de zomervakantie er ook wel weer aan. Dus dat zal ook wel weer een hoop schelen. Het is in ieder geval niet regenachtig en donker 's ochtends vroeg. Wat we natuurlijk in de winter wel vaak zien.
1: Klopt.
0: Hou er even rekening mee. Het is de Centraal Plus ochtendshow met Anastasia onderweg. Left Outside Alone. Eerst Bakermat en I Love Life.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark

0: Anastasia en Left Outside Alone tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: En als je nou denkt, goh, wat leuk eigenlijk Anastasia, heb ik al lang niet gehoord.
0: Dat heb ik echt nog nooit iemand horen zeggen.
1: Nee, ik ben dol op Anastasia.
0: Ja? Ja, ik vind het ook, het is een beetje begin van de zero's. Dat was ook wel een bijzonder. Er zijn veel mooie platen gemaakt.
1: Nou, ik heb dus de album Pieces of a Dream uit 1999. Die heb ik een keertje even helemaal geluisterd.
0: Ja.
1: Omdat ik 4 uur in een trein zat richting Schotland.
0: Uh-huh.
1: Dat is echt wel een moeite waard. En toevallig kreeg ik toen ook op dat moment een appje van een vriend die zei van, hey, ga je mee? Want het 29 september is zij in een stad genaamd Amsterdam. Komt ze naartoe.
0: Oh, dat kent echt niemand.
1: Nee.
0: Maar leuk, ze komt naar Nederland.
1: Ja, dus als je nog zie, misschien zie je me daar wel. I don't know. Ik mag het geven tot de andere meisjes mee willen.
0: Ja, hè, wat?
1: Ik ben left outside alone. Als ik geen kaartje heb.
0: Oké, okay, Davina Michel, daar kan je ook naartoe. Toch?
1: Die zal vast wel optreden binnenkort. Ja, geen idee. Het is allemaal Nederlands, ken ik ook niet.
0: I love you more nu tijdens de ochtendshow.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het nationale hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk, vooral op de A4. Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet, 3 kilometer vertraging. En op diezelfde A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Hoogmade, 10 kilometer. En tussen Hoogmade en Roelofarendsveen nog eens 4 kilometer. Succes als je in de file staat.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ariana Grande en Hey There Mate, You Love Me tijdens de Centrapolis ochtendshow. Het is wel een beetje een tranentrekker van een song. En daarvoor nog Calvin Harris en Reggae Bowman met Giant.
1: Dat is nog, ik heb daar ooit een keer nog bijna ruzie mee gehad.
0: Met
1: een man in een kroeg.
0: Ariana Grande.
1: Nee, daar heb ik geen ruzie mee gehad. Dat durf ik niet aan. Nee, met een man in een kroeg in Leiden. Want ik zei van ja, vet nummer. En er zitten trombones in.
0: Maar welke heb je het nu over?
1: Over Giant. Met Calvin Harris en Reggae Bowman. En hij zei, nee, dat zijn tenorsaxen. Dus ik zei, nee, dat zijn...
0: Jij hebt gewoon een intellectuele discussie gehad. Jij gaat verder.
1: Dat zijn trombones. Ze zei, nee, dat zijn echt tenorsaxen. Ik zei, nee bro, dat zijn geen tenorsaxen. Ik speel zelf tenorsax toevallig. En die klinken niet zo. Jawel, dat is gewoon met... ik ben dirigent van een orkest, ik weet
0: maar
1: wel hoe dat werkt.
0: Maar wat voor kroeg kom jij? Ja. Ik heb meestal gewoon ruzie. Je staat in de weg.
1: Ja, de kroegen waar ik ben, daar mag je niet naar binnen. Dat klopt. Daar is een bepaald deurbeleid. Nee, dit was gewoon in de kroeg waar Rudo het gisteren over had. Die ene die vlakbij de universiteit zit, waar de keizer misschien een bezoek
0: had. Ja.
1: Daar was ik. En dan is dat een vechtpartij. Om welk instrument in deze poptrack zit.
0: Op het politiebureau, nou kunt u vertellen wat er gebeurd is. Ja, nou ja, hè. We hadden een discussie en dat ze uitgelopen op vecht. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, deze meneer werd heel dit en dat. Deze meneer werd
0: waar
1: heel
0: ging
1: boos.
0: Het om?
1: Ja. Deze werd heel boos omdat ik zei dat het trombones in zaten.
0: Hé? Waar maak je je druk om?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies.
0: Weet je al, is het een dwarsfluit?
1: Ik heb mijn rekening betaald. Ik ben vriendelijk aan de andere kant gaan zitten.
0: Oké. Dan, Henry Verheggen is raadslid namens de lokale partij Leiderdorp. Hij heeft een achtergrond als verpleegkundige, heeft gewerkt bij de brandweer en is nu werkzaam bij de veiligheidsregio. Maar ervaart hij met al deze kennis van veiligheid Leiderdorp wel als veilige gemeente? Hij is de gast geweest in Rondom de Raad. Luister mee.
2: Oh, dat is een mooie vraag. Ik heb besturen van veiligheid gedaan. Het is altijd een soort van paradox, hè? We zijn, als je er echt naar kijkt, nog nooit zo veilig geweest. Alleen we voelen dat niet zo.
3: Nee.
2: En dat komt ook door zaken als social media. Als er vandaag wat gebeurt, staat het morgen met foto's, met filmpjes, allemaal.
3: Gelijk, heel social media zo vol.
2: Ja, dat genereert ook een gevoel van onveiligheid.
3: Ja.
2: En helemaal veilig krijg je het niet. Dat is dan ook een waarheid natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus soms gaat het fout.
3: Ja. En waar gaat het dan fout?
2: Dat is vaak een samenloop van omstandigheden.
3: Ja.
0: Dat is. En vanavond, of in ieder geval de komende tijd, op onze website centrapolis.nl rondom de raad kun je het ook helemaal bekijken. Het gesprek met Henry Verheggen, raadslid voor de lokale partij Leiderdorp.
1: In het gesprek met mijn favoriete yes man. Ja. Michel Verheij.
0: Jazeker. Het is toch wel... Kijk, in zo'n ochtendshow zoals wij nu doen, dan heb je natuurlijk ook, altijd interviews en zo. Maar dat is allemaal even gewoon, hoe is het en leuk, wat ga je organiseren? Maar je wil af en toe ook wel even wat dieper het gesprek in kunnen. Michel's, en dat kan tijdens dit soort programma's.
1: Michel is heel goed in de tijd ervoor nemen om even alles te kunnen vragen, alles te kunnen bespreken.
0: Ja.
1: En iedereen gerust te stellen met dat ik heb je begrepen. Ja.
0: En er komen natuurlijk heel veel politici langs bij Michel in de studio. En al die afleveringen kan je ook terugkijken op onze website centraalplus.nl. Als je denkt, ik heb een raadslid gesproken een keer. Of je denkt, daar wil ik wat meer over weten. Dan kan je dat allemaal gewoon terugkijken. Servicegericht zijn we hier, hè?
1: Centraalplus.nl.
0: Zo van Light Café onderweg. Keen, Eerste Stijl en Kanye West. American Boy.

0: Café tijdens de Centra Plus ochtendshow. Goedemorgen, het is bijna 8 uur. Straks de 1 seconde ronde. Eerst heeft de Rabin nog even de voetbalupdate voor.
1: Over 8 uur gesproken. Dat is een mooi tijdstip. Want er zijn heel veel lelijke tijdstippen dit WK. Want het wordt allemaal een beetje door de hele dag en of nacht doorgespeeld. Zo is er natuurlijk, gisteren was een van de belangrijkste dingen die er zijn gebeurd, is dat Engeland van Kroatië heeft gewonnen met 4-2.
0: Ja,
1: Nog verrassender, Portugal heeft gelijk gespeeld tegen Congo.
0: Oh.
1: Ja, 1-1 is dat geworden.
0: Oké.
1: En dan is er afgelopen nacht is er ook nog wat gespeeld. Ghana tegen Panama. Daar heeft Ghana met 1-0 gewonnen. En Oezbekistan heeft verloren van Colombia met 3-1 voor dat laatste land. Er staan er vandaag ook nog 2 wedstrijden op de planning. Namelijk om 6 uur vanavond. Dus vlak nadat het de aardappels, groente, vlees naar binnen is gewerkt. En je lekker aan een schaaltje vla zit. Kun je naar Tsjechië en Zuid-Afrika kijken. En dan moet je wel het Afrikaans juichen. En als je het wil vieren kun je altijd een beetje Jack Sparrow draaien. Of een beetje van die antwoord. Altijd gezellig. En later die avond om 9 uur. Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Nou ken ik een plukje Bosniërs. Dus die ga ik eens even navragen. Van of zij het ergens gaan kijken wat ze gaan doen. En als het goed is uitgepakt, of wij die kunnen lastigvallen in een ochtendshow met een kater.
2: En dan zaterdag 20 juni om 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. Gaat plaats hebben in Houston. Zometeen de 1 seconde ronde, het moeilijkste spelletje van de radio. Eerst Benson.

0: These beautiful things that I've got.
1: Mr. BB.
2: Benson Boone met Beautiful Things. Wat zit te lachen?
1: Benson Boone, BB. Ja. Leuk.
3: En nu de 1 seconde ronde.
2: Houdt u vast voor een moeilijkste spelletje van de radio. Je hoort 1 seconde van een liedje. Mijn vraag aan jou, want jij maakt hem altijd raap in.
1: Ja.
2: Is het vanwege de hitte een makkelijke opgave vandaag?
1: Nee. Oh. Hij is vrij pittig.
2: Okay.
1: Maar dan krijg je wat betere hints, oké? Okay? In eerste instantie gewoon even luisteren naar het 1 seconde dan.
3: Bad weather ahead.
2: Bad weather ahead. Oké. Okay.
1: Ik heb natuurlijk wel een beetje proberen actueel te houden een keertje.
2: Ja. Het
1: is Nederlands.
2: Het klinkt chills.
1: Ja,
2: ja.
1: Klopt. Ze komen uit Goes. Nou, dat is letterlijk maar 1 band ter wereld die uit Goes komt.
2: Nou, er zullen vast wel meer bandjes zijn. Maar dat komt omdat ik hem... ik associeer hem met... Het is niet bluff, hè, maar...
1: Nee.
2: De bepaalde stemgeluid, accenten, een beetje... Ja. Vandaar dat ik hem eraan
1: ja, doe. En in de titel van die track, van die band uit Zeeland... dat heeft weer te maken met een van de meest gehate bands uit Canada.
2: Justin Bieber.
1: Nee.
2: Geen band. Maakt niet uit.
1: Nee, okay. meer gaan we niet zeggen. Nog eentje luisteren dan.
3: Bad weather ahead.
1: Bad weather ahead. Nou, welke Goese band hoor je hier met een liedje over een waar het woord in zit van een Canadese gatenband? Laat het weten, ochtendshow@centraalplus.nl.
2: Ik vind het allemaal Goes.
4: Teddy
2: Swims, Mr. Know-it-all, nu tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Straks nieuws, weer en verkeer. En daarna uiteraard meer nieuws uit je eigen regio.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
2: In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk in het land. 220 kilometer file. Staan een aantal in de Leidse regio's. Ze staan allemaal op de A4. Weer nog de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 4 kilometer. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 5. En dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat is dus de andere kant op. Tussen Hoogmade en Leidschendam staat 7 kilometer vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Chris was Amsterdam, Sophia Rijns en Tini Tempa met How You Samba.
1: Tiny Tempa.
0: Dat weet ik, daarom zeg ik Tini. Tini! Tini! Het is 7 over 8 op deze donderdag 18 juni. Goedemorgen, de ochtendshow met Mark en Rabin. Hallo Rabin.
1: Hallo.
0: Met Rabin en Mark.
1: Oh, andersom.
0: Andersom. Met het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. En we gaan het straks om 9:15 even hebben over de Pride Leiden. Lorenzo van Beek die komt hier naar de studio. Ik wil even horen hoe het met de voorbereidingen staat.
1: Ja, en of wij nou een keertje een boot kunnen lospeuteren.
0: Oh,
1: ja? Dat lijkt me heel leuk.
0: Ga je dan meevaren?
1: Ja, heel graag. Ja, ik sta altijd op de kade. En een keertje vanaf de andere kant lijkt me ook wel heel leuk.
0: Maar hoe zou jij dan op zo'n boot gaan staan?
1: Whatever, man.

0: Poppenkast.
1: Ja, ja. Over poppenkast gesproken. De Japanse keizer komt vandaag naar Leiden toe. Gaat een bezoekje brengen, maar niet volgens mij gaat hij niet naar het Japanmuseum.
0: Nou, dat kan ik op het officiële programma niet zo gauw terugvinden. Want het staatsbezoek, dus de Koninklijkhuis.nl heeft een programma gepubliceerd. En daar staat inderdaad op dat hij deze ochtend nog bij de Staten-Generaal gaat bezoeken. Ja. In de middag gaat hij naar het Mauritshuis, dat is ook nog in Den Haag. En naar het Vredespaleis, nou, daar heb ik in de buurt gewoond vroeger. En daarna komt hij in de middag dus naar Universiteit Leiden. En daar gaat hij dus het academiegebouw bezoeken. Het zweetkamertje bekijken, dus waar de afgestudeerden hun handtekening mogen zetten. Ja. En de Senaatskamer.
1: Maar zou Willem-Alexander dan in dat zweetkamertje zeggen, hey, oude ninja, kijk eens mijn handtekening.
0: Ik denk dat hij wel zegt van, luister, hey, Keizer, daar, hé. Hey, ja,
1: en dat is van mijn moeder.
0: Die krabbel, dat ben ik. Ja. En dat is mijn moeder, en dat is mijn opa. En dat is, nou, die gaat hopelijk altijd laten zien.
1: Ja, ja,
0: en daarna gaan ze naar de Japanse tuin van de Hortus.
1: Oké. Leuk. Ja, ik denk ook niet dat je als Japanse keizer naar het Japanmuseum hoeft. Zelfs dat je als koning Willem-Alexander niet in Japan naar het Nederland Museum gaat. Want ja, je weet ongeveer toch wel hoe je eigen land eruit ziet.
0: Nou, aan de ene kant, molen hoef ik niet per se te zien. Die heb ik genoeg gezien. Dus als ik inderdaad ergens in Japan ben, hoef ik niet naar de reconstructie van een molen, wat mij betreft. Ja. Want die ken ik wel. Maar aan de andere kant is het wel heel interessant om te zien wat een ander land ervaart van jouw cultuur. Ja. Dus door de ogen van de Japanner dan zien wat Nederland is voor ze.
1: Ja.
0: Dat kan wel.
1: Ik vraag me dan, ja, we hebben je hebt natuurlijk altijd wel een soort beeld. Kijk, buitenlanders hebben een beeld van Nederland van, nou ja, dat is klompen en tulpen en molens.
0: Ja.
1: En drugs.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk een beeld van bijvoorbeeld Duitsers braadwoest en hard rijden.
0: Ja, nee, Amerikanen hebben altijd het idee dat wij inderdaad gewoon niks anders doen dan blowen en neuken.
1: Ja.
0: De dag.
1: Ja, wij denken dat die Amerikanen niks anders doen dan
0: Schieten. Schieten en autorijden.
1: Schieten en obesitas krijgen.
0: Ja.
1: Dat is ook zo trouwens.
0: Ja, niet iedereen, maar dat is wel het beeld dat wij ervan hebben.
1: Ja, ik vind het wel wonderlijk om te zien hoe dat... Wat denken wij van Japanners wat niet waar is?
0: Oef.
1: Jij hebt Japans gestudeerd, dus jij bent de Japan-expert hier.
0: Ja, hier wel. Tussen ons twee ben ik dan denk ik wel de expert. Maar in de grotere scope net niet. Lastig te zeggen.
1: Zitten ze elke dag sushi te eten daar?
0: Hoeft echt niet iedere dag.
1: Nee,
0: maar er wordt wel iedere dag rijst gegeten.
1: Ja, oké.
0: Bij het ontbijt wordt rijst gegeten. Onigiri wordt veel gegeten natuurlijk.
1: Zie je daar alle vooroordelen? Dit kun je zo wel afvinken.
0: Ik denk dat een vooroordeel is dat misschien
1: Nederlands
0: hebben. Nou, dat iedereen een vechtsport doet is misschien wel een gek vooroordeel. En ik kan me ook voorstellen dat heel veel denken dat heel veel Japanners allemaal van die beetje vieze mannetjes zijn. Die van die vieze boekjes hebben.
1: Hè? Dat heb ik echt
0: Otaku, of van die hentai boekjes met jou. Waar dan zo van de onkuise cartoontjes zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat is daar wel wat groter dan hier. Maar het is niet zo dat iedere Japanner allemaal getekende natuurfilms heeft.
1: Nee, ja. Je hebt op een van die streamingdiensten heb je volgens mij James May. Een van de drie van Top Gear, die autoprogramma. Die gaat dan de wereld rond en neemt dan een filmploeg mee. Kijk, die ander die is een boerderij begonnen. Maar die is dus ook in Japan geweest. Maar wat hij dus heeft gezegd, joh, ik ga niet de toeristische trekpleisters opzoeken. Ik ga juist het land ontdekken, met de bewoners praten. Dus die is ook echt van het noorden tot het zuiden geweest. Nou, ja. Je hebt daar natuurlijk bergen met eeuwige...
0: Van Hokkaido tot Okinawa.
1: Nou ja, dat, jij zegt het. Dus dan zie je wel echt hoe die samenleving in elkaar zit. Dus dat was wel interessant.
0: Ja,
1: heb je
0: die
1: ooit gezien?
0: Nee, ik heb wel tip-to-tip gezien. Twee jonge YouTubers die dus op motors zonder kaarten en zonder Engels, zonder vertalers... van inderdaad helemaal in het zuiden naar helemaal in het noorden zijn gereden met motors.
1: Nou, ik denk dat je dan een beetje dezelfde ervaring krijgt. Misschien gaat koning Willem-Alexander binnenkort wel naar Tokio.
0: En misschien gaan wij wel een tip-to-tip Nederland doen. Gaan wij met de motors van Maastricht naar Groningen rijden zonder navigatie.
1: En wat doen we 's middags dan?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ons land is niet zo groot, hè?
0: Nou, dan doen we België. Ik spreek geen Frans.
1: Ik ook niet.
0: Dat komt goed.
1: Bonjour. S'il vous plaît, le euro 98 fumus fuel bieten.
0: Nee, dat gaat goed komen. Ja, nee, het is geregeld.
1: Ach, ik heb dat altijd in Luxemburg. Welke taal moet je daar spreken?
0: We weten ze zelf volgens mij ook niet meer.
1: Nou ja, maar dat is dus echt een ding.
0: Ik probeer altijd gewoon Duits. Want Nederlanders verstaan dat ook.
1: Ik ben inmiddels gewend om gewoon in het Nederlands te lullen. En dat lukt altijd.
0: Kijk, komt goed.
1: Zeg ik, pompie 3. Alsjeblieft. En dan gaat het goed. De 1 seconde ronde moeten we nog even doen. Welke track hoor je hier? Bad weather ahead. Nou, ten eerste is het niet waar, bad weather ahead. Maar het is wel...
2: In de loop van de avond wel kans op regen en een buitje. Maar als het toch lekker warm is en je

0: hopelijk al thuis ben, is niet zo'n probleem.
1: Van Japan naar Luxemburg naar Zeeland.
0: Inderdaad. Deze band uit Goes is natuurlijk Raccoon. En die track die een beetje te maken had met de Canadese band Nickelback is namelijk deze Nickel for Goodbye.

0: Trompetten, toch?
1: Dit?
0: Ja?
1: Nee.
0: Nee, maar wat je net hoorde.
1: Ja, dat zijn trompetten.
0: Ja. Bruno Mars en Risk It All. En daarvoor nog Raccoon en Nickel voor Goodbye.
1: Want dat laatste instrument was wat? Dat is heel belangrijk voor mij dat jij dat goed hebt.
0: Een trombone.
1: Nee. Dat...
0: Een viool.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is belangrijk voor me dat je weet dat het is, wat dat is.
0: Hoezo?
1: Ja, dat is gewoon belangrijk. Als je niet weet wat een viool is... Dan zou ik je een keertje apart moeten nemen... om even een hele lange muziekles te gaan geven. Maar gelukkig weet je dat gewoon. Geruststellend.
0: Het is de Centrapolis ochtendshow. Alweer bijna 9:50 op deze donderdag. Deze donderdag 18 juni, waarbij het Nationaal Hitteplan actief is. Dus hou er even rekening mee. Drink genoeg. Geen bier.
1: Nee, er is ook code geel als het goed is. Vanaf 10:00.
0: Ja, code geel. Dan gaan we alsnog aan bier.
1: Tot morgen. Precies. Ja. Tot morgen. Dus ja, tijdens het voetbal. He? Tijdens het voetballen gaat het nog wel pittig worden. Als het dan niet een beetje afgekoeld is.
0: Ja, maar we hoeven niet 90 minuten op een veld te staan. Hè? Dat moeten ze in Amerika doen. Wij niet.
1: Nee, dan hopelijk een beetje binnen. Nee, maar dat, als jij dan in de tuin zaterdag... Ik kan me voorstellen dat de barbecues aangaan. En de partytenten worden opgeslagen. Om met iedereen lekker... een van de eerste wedstrijden. De eerste wedstrijd. Die we kunnen kijken op een normaal tijdstip.
0: Dat is waar.
1: En misschien wel een van de laatste.
0: Dus nou, ik denk dat het was zondag 9:00, dat valt er wel mee.
1: Ik denk dat het wel goed is. Ja, maar 9:00...
0: Nu is het 7:00.
1: Ja, als je gewoon om 7:00...
0: En jij ligt om 9:30 in bed, ik ja, ook. Ja. Wel apart van elkaar.
1: Zaterdag kan het was nog losgaan, maar in ieder geval vandaag vanaf 10:00 is code geel. En morgen wordt het helemaal een stuk pittiger. Dus ik blijf misschien gewoon morgen in de studio plakken, heel de dag hier. Lekker in de
0: airco. Aan, niks aan te doen. Straks om 8:30, natuurlijk nieuws, weer en verkeer. En in dat nieuws onder meer het overlijden van René Zoetemelk, oud-wethouder in Voorschoten. En daar hoor je straks wat meer over. En ook de Leiderdorpse oud-wethouder Irma Gerner is overleden. Zij was wethouder van 1978 tot 1986. En op onze website centraalplus.nl staat alvast wat meer informatie. Dit is Olivia Dean en So Easy.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. We beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 4 kilometer. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp staat 3 kilometer. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Warmond en de afrit van de Oude Wetering 7 kilometer. En de laatste de N434. Dat is de Corbelo-tunnel van Wassenaar richting Zoetewoude. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. 3 kilometer vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: En daarvoor Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.
1: En over een shit day gesproken.
0: Ach jee.
1: De komende bijna over 2 weken ongeveer. 2 weken lang, vanaf 22 juni tot 3 juli... wordt het namelijk werkzaamheden uitgevoerd aan de Driool. Dat is aan de Witte Singel, Zoetewoudse Singel en de Herenstraat.
0: Leiden dus, ja.
1: In Leiden. En shit day. Het advies is een beetje om dan tijdens die werkzaamheden... even de wc-klep helemaal dicht te doen.
0: Niet!
1: Want het kan dus een beetje borrelen en spetteren.
0: Nee!
1: En om te voorkomen dat jij ook een shit day hebt... even die klep dicht houden.
0: Nee, maar het kan dus gebeuren dat er gewoon stront uit je wc omhoog
1: waarschijnlijk spuit. Niet. Het kan borrelen. Dus een beetje lucht kan dan terugkomen. Dus niet per se dat hele riool.
0: Het is niet zo'n soort strontfontein.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Sorry als je aan het ontbijten bent.
1: Nee, maar gewoon dat er een beetje lucht komt terugborrelen. Maar dan moet ik me gelijk denken aan... ben jij zo'n huishouden, Mark... dat de klep dicht doet na het gebruik?
0: Nee.
1: Ik vind dat zo gek. Ik vind hetzelfde als een bed maken.
0: Wat ik wel doe is op het moment dat ik hem dan schoongemaakt heb... en een beetje bleek erin en zo... dan doe ik de klep wel dicht.
1: Ja, precies, om te laten zien van hij is schoongemaakt. Ja, dan kan hij
0: dus
1: nog een beetje...
0: als het toilet open is, is hij niet schoongemaakt.
1: Kan de bleek nog even een beetje inwerken en
0: ja,
1: zo. Ja, nee, dat kan
0: marineren.
1: Me nog voorstellen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook van die wc-brillen... die dan, als je dan de wc-bril omhoog doet...
0: Ja.
1: Als je gaat staan plassen als man bijvoorbeeld...
0: Ja.
1: Dan verdwijnt die soort van in die klep. Maar dan moet je hem eigenlijk soort van uitpeuteren.
0: Ja.
1: En daar heb ik helemaal geen zin aan om aan de onderkant van dit te moeten peuteren.
0: Nee.
1: Dus ik ben tegen kleppen.
0: First world problems. Maar kijk, als je nou naar de kroeg gaat en je moet als man urineren... dan doe je dat natuurlijk bij zo'n pisbak.
1: Ja, ik heb thuis toch geen urinoir.
0: Nee, maar wat ga jij zitten of staan thuis?
1: Staan.
0: Echt? Maar ja. Dat spettert alle kanten op schijnbaar.
1: Nee.
0: Ik ga binnenkort met een UV-lamp bij jou thuis komen. Om even de toilet te scannen.
1: Ja, prima. Prima, geen schaamte.
0: Nee, maar
1: het kan heel schoon.
0: Het beste is om thuis meer gaan zitten.
1: Nee, skill issue.
0: Nee, het spettert sowieso. En bij doortrekken spettert het helemaal. Het beste is doortrekken dus met de klep dicht.
1: Nou, hou jezelf de klep dicht.
0: Hoe kwamen we hier op? We hebben het echt over alles gehad.
1: Nou, dat komt omdat de rioolwerkzaamheden gaan beginnen. Dus vanaf 22 juni en tot en met 26 juni gaan de werkzaamheden aan de Witte Singel beginnen. En dan aansluitend daarop worden de Zoetewoudse Singel aan de Herenstraat van de 29 juni tot en met 3 juli gedaan. Werkzaamheden zijn dus overdag tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Dus klep dicht.
0: Excuses voor deze afgelopen 3 minuten banale radio. Maar er zat wel een serieuze...
1: Ik ben gewoon
0: tegen wc-kleppen. Hello, someone public in your eyes. We gaan het zo meteen hebben over de Pride Leiden.

0: In Your Eyes tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Ja, nog even. Ja, dan wel. Is het in Amsterdam groot feest. Maar daarna is het ook groot feest in Leiden. Tijdens de Pride Leiden. Gaat plaats hebben op zaterdag 5 september. Lorenzo van Beek bij ons in de studio. Lorenzo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, nou,
1: hartelijk welkom. Goedemorgen is het hoor.
0: Hoezo?
1: Nou, als horecatijger nodigen jullie me altijd uit voor de ochtendshow. Het wordt tijd dat je me een keer voor de middagshow uitnodigt.
0: Nou, wees blij dat we je niet om 7:15 hebben ingepland.
1: Nee, heel blij.
2: Ik moet zeggen hoor, we zorgen altijd dat je om 15:15 mag komen. 9:15.
1: Ja, dat weet ik.
2: Dat is best wel een huis.
0: Vorig jaar 47 boten, 50.000 bezoekers. Hoe gaan jullie dat overtreffen dit jaar?
1: Nou, laten we hopen in ieder geval dat het mooi weer wordt. Want dat helpt natuurlijk wel mee in het aantal bezoekers. Maar de boten, daar zijn we al overheen. Want de 48ste heeft zich vanmorgen ingeschreven.
2: 48ste?
1: Ja, dus eentje al meer dan vorig jaar. En ik denk dat we de 50 wel aantikken.
0: Kijk, en is dat dan ook gelijk een limiet? Of,
1: Nou, ik vind 50 een mooi aantal.
0: Oké, dus dan let's cap it op 50.
1: Maar ja, je weet het niet. Als er nog een hele leuke aanmeld, dan gaat de lijn.
0: Nou, Rabin had nog wel een idee.
2: Oh. Nou, ik
0: gooi je even voor de boot.
2: Ja, precies. Nou, gooi maar in die boot. Als wij nou gewoon een mooie omroepsboot kunnen...
1: Dus je boot maar niet mist.
0: Nee. Nou, Rabin wil meevaren.
1: Met hoe?
2: Met de hele omroep. Dat lijkt me nou heel leuk.
1: En wat trek je aan dan?
2: Dat mag degene die de bootregel bepalen.
1: Iets leuks.
2: Ja, maar wel
0: hij heeft al een alter ego.
1: Nee, dat mag ook niet. Nee, volgens precies. De regels mag er geen bloot.
2: Nee, precies. Dat wil ik ook niet. Maar als het gewoon een overhempie is met regenboog erop... of een veel extravagantere outfit, alles is welkom. Ik vind het leuk.
1: Nou, dan moeten we er maar even over nadenken.
2: Ja, bedenk wat leuks.
1: Als je nog een boot kan regelen, dan dat is al één.
0: Een roeiboot.
2: Oké. Okay. In mijn eentje.
0: Hey, Pride Leiden, het is meer dan alleen een botenparade. Hè? Het is eigenlijk een week lang zijn er activiteiten.
1: Ja, het begint op, moet ik even de datum, want het komt elke keer wel bij.
0: Eind augustus
1: al, vrijdag 29 augustus, komt dat? Ja. Dan begint het al. En zaterdag 5 september, dan eindigt het natuurlijk met de botenparade. En muziekevent op de Lamme Markt. Dan hebben we de dag daarna nog iets. Dus we hebben echt 10 dagen allemaal side-events in de bioscopen. Schouwburgen, LUMC doet mee, de Wereldmusea. Dus er is van alles wat. Als je dan nagaat dat 4 jaar geleden begonnen we met 20 boten. En nu al gewoon 10 dagen. Dat is best wat.
0: Ja. Er is blijkbaar behoefte aan.
1: Nou, het is in ieder geval een heel leuk feestje. En er is natuurlijk ook behoefte aan. Ik kan me voorstellen dat er ook een hoop mensen zeggen van... moet het allemaal? Ja, dat moet. Voetbal, daar vind ik ook niks van. Zie ik ook 7 weken van tevoren aankomen. Dus het is maar een middagje. Hartstikke leuk. Iedereen is welkom. En we vieren de liefde. Wie je mag zijn, van wie je houdt. Het maakt allemaal niet uit.
2: Ja, dan moet er gewoon kunnen. Iedereen is welkom. Als je de hele stad kan afsluiten voor een loopwedstrijd... dan mag je toch ook gewoon een keertje de stad een beetje... hè, misschien minder makkelijk begaanbaar maken om liefde te vieren.
1: Dat bedoel ik. Dat is helemaal prima, toch? En anders rijd maar een weekendje naar Katwijk... en doe je een kerkbezoek naar keuze.
0: Ho. moet een Pride, in dit geval Pride Leiden... moet dat voor iedereen zijn? Het is een beetje een fundamentele vraag, want ik had het er net met Rabin over.
1: Laat ik het zo zeggen, liefde is natuurlijk voor iedereen. Iedereen mag houden van wie die mag houden. En dat maakt voor ons niet uit. Hè? Liefde is onvoorwaardelijk. En ik zeg altijd, als je een feestje organiseert, wat voor feestje het dan ook is... dan kun je nooit iedereen uitnodigen omdat hij zich aangetrokken voelt om naar dat feestje te komen. Het kan ook zijn dat mensen die wel naar dat feestje willen komen... toch denken van nou, ik voel me niet helemaal aangesloten. En dat lukt ook niet altijd. Je kan namelijk niet een feestje organiseren voor de hele wereld... en dat de hele wereld ook snapt hoe dat feestje werkt.
0: Ja,
1: dat gaat gewoon niet. Ja. Dat wil niet zeggen dat heel veel mensen wel komen en het gewoon heel leuk vinden.
0: En waar kijk je het meest naar uit?
1: Nou, we hebben ontzettend veel leuke events. Het LUMC heeft een mooie lezing over infectieziekten. Dat is natuurlijk iets wat tegenwoordig met al die gekke influencers natuurlijk allemaal weer opspeelt. Dat tieners denken dat je van condoom ziek kunt worden. Nou, dat is natuurlijk complete onzin.
2: Oh, dat is precies het tegenovergestelde.
1: Er gebeurt van alles op dat Instagram. We hebben een Pride Walk. We gaan in de musea hebben we mooie tentoonstellingen. Natuurlijk het muziekevent op de Lamme Markt. En de botenparade is natuurlijk het klapstuk.
0: Ja.
1: Mijn zus komt nog even op tv bij jullie. Dus dat is ook altijd gezellig. Het is gewoon een heel week van feest. En daarna ga ik slapen.
2: Elke week.
1: Elke week, ja.
0: Maar jij bent dus van de organisatie. Je bent er echt 10 dagen weer volledig in touw.
1: 10 dagen volledig in touw. En we zijn vanaf ongeveer februari... ben ik 3 dagen in de week samen met mijn collega Gemma... want we zitten met 2 mensen in een bestuur... drie dagen in de week naast onze betaalde baan bezig met dit hele evenement. Dus het is echt heel veel werk. En mensen ontschatten dat wel eens, hoeveel werk dat is. Daarnaast heb ik ook gewoon nog alle andere dingen die ik doe. Dus het is echt wel pittig.
0: Ja, ja. Is het wel een evenement dat inmiddels zodanig geland is in de stad dat het niet meer weg te denken is? Of is dat nu nog te vroeg na een jaar vier?
1: Nou, ik denk dat als je in het eerste jaar al 25.000 bezoekers ontvangt, wat natuurlijk volledig verrassend was voor ons, maar dat was vooral omdat het heel mooi weer was. En dat alleen maar gegroeid is. En nu na drie jaar naar 50. Kijk, als je naar de Lakenfeesten kijkt, of de Peurbakkentocht, die natuurlijk volgende week is. Daar komen ongeveer ook zoveel mensen. Maar dat bestaat al 35 jaar. Of hoe lang bestaat het? Dus dat is natuurlijk best bijzonder. Hè? En het gaat ons niet om de grootte. Maar het feit dat er zoveel aantallen komen, geeft natuurlijk wel aan dat er, hè, je zei net, is er vraag naar. Nou, in ieder geval dat mensen het leuk vinden.
0: Ja.
1: Hè? En als er geen vraag naar zou zijn, dan zouden die mensen er ook niet komen. Dus het is natuurlijk een heel bijzonder iets. En het is niet ons doel om het grootste event te worden. Maar als er zoveel mensen komen, ja, dan kun je het ook niet meer uit de weg gaan. Dus ik denk wel dat na een jaar of nu nog, volgend jaar bestaan we 5 jaar. Nou, dan denk ik wel dat we gezetteld zijn.
2: En dat het evenement goed gaat, nou, dat is duidelijk. Met een exponentiële groei, daar is zeker wel vraag naar. Maar merk je ook dan dus buiten het evenement om dat er meer acceptatie is, dat het meer leeft in de stad?
1: Nou, je ziet in ieder geval dat heel veel mensen aan willen sluiten. Dat geeft natuurlijk wel aan dat er is. Maar er zijn natuurlijk ook daardoor, omdat het feest er is, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar wat van vinden. Die daar het internet op klimmen en vanuit hun computer hele makkelijke, vervelende dingen schrijven. En dan zeg ik altijd gekscherend, hè, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, het wordt me door mijn strot geduwd en bla bla bla. En dan denk ik, maar wat ik net ook al zei, dat voetbal, ja, weet je, ik weet nog steeds niet wat buitenspel betekent. En mijn vader probeert me dat al 100 jaar uit te leggen. En dat geeft niet dat ik dat niet begrijp. Maar dan denk ik, dat zie ik ook maanden van tevoren aankomen. Ik heb daar helemaal niks mee. Dan kan ik ook zeggen, ja, dat wordt me dan door mijn strot geduwd. Maar ik vind dat prima dat die mensen voetbal kijken. Ik vind het hartstikke leuk dat mensen er enthousiast over zijn. Maar ik hoef daar zelf dan niet bij te staan. Dan denk ik, nou ja, wat ik al zei, als je dan niet naar die Pride wil komen, dan ga je naar Katwijk of ga je een weekendje naar, weet ik veel, Limburg of zo.
2: Ja, maar dus een mening hebben betekent ook altijd dat je negatieve reacties gaat krijgen.
1: Nou, een mening hebben niet altijd. Maar dat gebeurt natuurlijk wel dat er veel, laat ik zo zeggen, de meeste mensen die een mening hebben, over het algemeen zijn de mensen die er ergens negatief over denken, zeggen dat sneller dan wanneer mensen positief over iets denken. Dat zeggen ze iets minder snel. Daarentegen is het wel zo dat als iemand iets positiefs zet, het naar verhouding meer mensen zijn die zo denken.
2: Nou, heb jij zin in de Pride? Denk jij van, wat goed dat er in Leiden steeds meer. Stuur een keer een positief berichtje. Stuur een keer een berichtje van, hey, wat goed dat jullie dit doen. Wat fijn, wat blij.
0: Ja, nou ja, ik hoorde hier op de radio.
2: Ja, in plaats van alleen maar haten, weet je wel. De reviews zijn ook altijd slecht. Schat, ik ben een goede review.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Kijk, je moet niet vergeten, er zijn 50.000 mensen die het wel leuk vinden.
2: Daarom, maak je een complimentje aan iemand. Dat is, vandaag maak ik gewoon een complimentje aan iemand. Je collega, wat zit je haar leuk? Zeg het gewoon, doe het vandaag.
1: Nou, ik zou zeggen, hartstikke leuk. En een goed iets om daarmee te beginnen. En dat is ook zo, weet je. 50.000 mensen vinden het wel leuk, want anders dan komen ze niet. En die anderhalve kip die het niet leuk vindt en dan zo laf is dat hij dat van achter zijn computer doet. Nou, lekker blijven doen.
2: Precies.
0: Lorenzo van Beek van de Pride Leiden, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel. Ik zou zeggen, kijk uit naar jouw bootje in je eentje met een roeispaan waar je logootje op staat.

0: man.
1: Naar je man?
0: Ja.
1: Hè?
0: Het liedje wat we zo meteen gaan draaien, dat heet...
1: Ongekend
0: dat heet Where Is My
1: niveau,
0: Husband.
1: Ik ben blij dat Rudo er zo meteen is met zijn programma. Vanaf 9 uur hoor jij met natuurlijk de verjaardagen en lekkere muziek. En hij zal het ongetwijfeld nog wel een beetje over de hitte hebben. Mag ik hopen. Nou, we hebben hier airco in de studio. Dus is prima te doen natuurlijk.
0: En sowieso is voor Rudo altijd een hete show, iedere dag.
1: Dat is waar. Morgen weer een gloednieuwe editie van de ochtendshow. En dit is nog Ray met Where's My Husband.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
5: Meer voor jou. Welkom Rudo hier op Centraal Plus met nu

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Matt Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. En Olivia Rodrigo, Drop Dead, hoorde je. En daarmee zijn we weer gestart met een nieuwe aflevering van Rudo hier op Centraal Plus. Iedere werkdag tot 1 uur met natuurlijk de vaste ingrediënten. Dus zometeen dan hoor je hier natuurlijk de bekende jarigen. We checken nog even het nieuws van de afgelopen 24 uur. En het is 18 juni, maar waar staan we nou eigenlijk bij stil vandaag? En welke track past erbij? Ja, dat laatste, dat is dan weer aan jou. Kortom, Rudo tot 1 uur vanmiddag. Met zometeen ook nog het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers hoor je zometeen om 9:30. Eerst hier Suzanne Freek, Verleden Tijd en Sommieu met Morning. Rio!

0: Kygo, de nieuwste Heaven on Your Mind. Het is donderdagochtend, goedemorgen, met heftig nieuws uit Voorschoten. René Zoetemelk, voormalige wethouder, is op 65-jarige leeftijd overleden. Meerdere bronnen hebben dat bevestigd aan onze redactie. Wat er precies gebeurd is en hoe hij is overleden, dat is niet bekend. René Zoetemelk was lange periode raadslid in Voorschoten en hij is ook een tijdje wethouder geweest. Meer daarover lees je nu op onze website, dat is centraalplus.nl. Zometeen Rita Ora Anywhere komt eraan en ook het nieuws van 9:30 hoor je zometeen. Maar eerst gaan we nog eventjes naar het afscheid van de wethouders Paul Otthoff en Monique van Sandijk. Vorige week woensdag in de gemeente Zoetervouden. En Astrid Koenen die sprak de twee ook nog toe. Zij is fractievoorzitter van Zoetervouden van het CDA daar. En één ding bleef mij wel heel erg bij van haar speech.
1: Want ik hoorde, Astrid, dat wat jullie bij het CDA in Zoetervouden doen, is vooral lekker eten en heel veel lachen.
2: Ja, ja. Nou ja, we doen nog heel veel meer. Maar het is wel belangrijk dat...
1: Het typeert de vergaderingen, moet ik misschien zo zeggen.
2: Ja, het typeert dat je enthousiast moet blijven en positief moet blijven en ook leuke dingen ook met elkaar moet doen. En niet alleen maar heel inhoudelijk en misschien zelfs mopperen op anderen. Of je moet het juist wel leuk maken, want dat is raadselwerk. Het moet ook wel echt een beetje positief gevoel geven.
1: En wat voor gevoel sta je hier dan vanavond? Het is eigenlijk een afscheidsfeestje. Maar ook een afscheid uit het college dan. Sta je dan feestelijk of gek? Of?
2: Nee, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen week al 3 keer afscheid genomen. Dus nou ja, je zou bijna zeggen het went. Maar het is heel zuur. Je gunt het hun beiden om door te gaan. En weet je, dan zit je er 3, 4 jaar. Dan ben je net lekker op dreef met allemaal leuke projecten. En dat stopt. Ja, dat is gewoon ontzettend zuur en persoonlijk, maar ook gewoon voor Zoetewouden.
1: Ja, en jullie hebben net een kaarsje cadeau gegeven, zag ik, en een fotocollage.
2: Ja, het kaarsje had bestuur inderdaad bij zich. We hadden een hele fotocollage over alle dingen waar we vooral gelachen hebben. En we gaan uiteraard met ze uit eten, want dat is iets wat we altijd al graag met elkaar deden.
3: Centraal Plus.
4: Meer voor jou, meer.

0: Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Daarna hoor je de Chainsmokers Paris en Another met 45 Ultra en Talk to You.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het nationale hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site. En de shows weer en in de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag vol zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Another N45 Ultra and talk to you. Het is vandaag 18 juni, de verjaardag van Soy Kroon, Nederlands acteur. En hij is ook zanger en presentator. En ja, het meest jaloers ben ik erop dat hij de partner is van Holly Brood. Holly May Brood. Mooie vrouw zat er. 31 is hij geworden. Egbert Jan Weber, Nederlands acteur. 45. Eggie wordt hij ook wel genoemd. Kathleen Aerts, net klaar met de OG-concerten van K3. Ze gaat niet meer optreden, heeft ze bekendgemaakt. 48 is ze geworden. De voorvrouw van VVD, Dylan Jesselgus, ook jarig 49. En Vincenzo Montella is jarig, de Italiaans voetbaltrainer, is 52 geworden. Irene Mors, die van de week bekend maakte. Er komt echt geen Telekids-reunie meer met Carlo Bossard. 59 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van Carol Kane, Amerikaans actrice. En Henny Huisman is jarig, vroeger van de Soundmix Show en de Mini Playback Show, 75 is die. Fabio Capello, Italiaans voetbalcoach en voormalig voetballer, die viert zijn 80ste verjaardag. En de laatste jarige die ik voor je heb is Paul McCartney. Die kennen we natuurlijk van The Beatles. Nou, ligt het heel erg voor de hand om een plaatje van The Beatles te draaien. Maar ik heb een andere track gevonden waar Paul McCartney op meedoet. Samen met de man die immens populair is weer door de film Michael. Michael Jackson en Paul McCartney hier. Dit is The Girl Is Mine. Paul McCartney, 84 geworden vandaag.

Michael Jackson en de jarige Paul McCartney. 84 is die geworden vandaag. Jorden. The Girl Is Mine hier op Centraal Plus. Waar je ook nieuwe muziek hoort. Oscar en de Wolven en Sting. Dit is Safe & Sound.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It is nieuwe muziek. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It, het is nieuwe muziek. Zometeen ga je hem helemaal horen hier bij Centraal Plus. En word jij ook aan het werk gezet, want we gaan het nieuws van de afgelopen 24 uur uit onze eigen regio doornemen. En jij bepaalt welke track bij een van die nieuwtjes past.

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Bengens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis. En is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Guido.
3: Meer voor jou. Goedemorgen, ik zeg 10 uur geweest.

0: R-U-D.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Ava Max, So Am I en Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoorde Repeated hier op Centraal Plus. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. En daarmee is het 10 uur geweest en is het tijd, ik zei het net al, voor nog een bakkie koffie. Of een lekker bakkie thee. Is de klassieke koffiepauze tijd toch? 10 uur. Ik denk dat veel bedrijven om 10 uur nog even een koffiebreak hebben. Ik ben benieuwd of dat nog zo klassiek is. Ik heb het al vaker verteld. Hè? Vroeger werkte ik in een kas als bijbaantje als jonge jongen. En om 10 uur hadden we dan stipt koffiepauze en kwart over 10 uur aan het werk. Hoe zit dat bij jou? Heb je echt nog gezette koffiepauzes bij jou op het werk? Of loop je gewoon naar het apparaat wanneer, wanneer je wil, zeg maar? Stuur mij even een mailtje, ik ben wel even benieuwd. Rudo@centraalplus.nl, dat is RUDO@centraalplus.nl. Rudo!

0: Luna en Russo voorbestemd hier bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, nieuws op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. Onder andere over Leidse horecagelegenheden. Die mogen de toegangstijd verruimen tijdens het WK. Je mag later dan 2 uur daar nog naar binnen. Het Huis de Loes is toegevoegd aan de fietsroute van de sporen van 3 oktober. Dan gaan ze feestelijk open. Verder is het nationale hitteplan dat vanaf vandaag van start gaat. En in Leidendorp is de oud-wethouder Irma Gehner overleden. Datzelfde geldt overigens voor wethouder René Zoetemelk, oud-wethouder in Voorschoten. Die is op 65-jarige leeftijd overleden. Verder gemeente waarschuwen voor drukte bij het aanvragen van reisdocumenten. Hou daar rekening mee. En de brandweer is uitgerukt voor een lekkend camperbusje. In Leidendorp gebeurde dat. En er komt een flyeractie. Dat heeft alles te maken van Wij Reizen Samen. Wij Reizen Samen die gaat actie voeren om de OV-staking kracht bij te zetten. Ze gaan flyeren vandaag en dat doen ze ook maandag bij Leiden Centraal Station. Bo Salomons was daarover te gast in de ochtendshow gisteren en vertelde meer over die flyeractie.
2: Ja, we gaan dus deze donderdagochtend en op maandagmiddag gaan we flyeren. Gaan we bij het station staan en gaan we flyers uitdelen met informatie over waarvoor wordt het nou gestaakt, wanneer wordt er gestaakt. Want het gaat over de NS, maar ook over het stadsvervoer en over het regiovervoer. Dus het hele openbaar vervoer ligt die ochtend plat. Nou, het is goed om mensen te informeren waarom dat is.
3: Dus jullie nemen eigenlijk een beetje ook de informatietaken over van de vakbonden?
2: Nee, we nemen het niet over, want wij zijn...
3: Versterken het dan?
2: Ik ben zelf vakbondslid. Heel veel mensen bij Wij Reizen Samen zijn vakbondslid. Dus Wij Reizen Samen is ook een samenkomst van de klimaatbeweging en de vakbeweging. Dus eigenlijk zijn wij ook onderdeel van de... Wij zijn leden, wij zijn ook onderdeel van de vakbond. Dus in die zin een verlengde, ja.
0: Bodus in de studio over die stakingsacties. Vanmorgen werd er al geflyerd, of tenminste de flyeracties. Vanmorgen werd er geflyerd en maandag weer. De volgende week woensdag, dan is die staking dus. Het hele interview kun je nu terugvinden op onze site centraalplus.nl. Met aan jou de vraag nu.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.
0: Kom maar door met je tracksuggestie. Misschien draai ik hem zo meteen wel voor je. Eventjes na 11:30. Zometeen, Davina Michel, de nieuwste. Eerst Laura Pausini hier.

0: Davine Michel vraagt zich af, zou ik vrienden met mezelf zijn eigenlijk? Jorda, would I be friends with me? En Laura Pozzini nog, La Solitudine. En zo meteen Bruno Mars, I Just Might en nieuwe muziek van de SOS Project. En Dante Thomas, Sunshine in My Soul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden, zo bevestigen bronnen aan onze redactie. Zoetemelk was jarenlang actief in de Voorschotense politiek. Van 2010 tot en met juni 2022 was hij raadslid namens het CDA. Daarna is hij tot en met maart 2023 wethouder in het dorp geweest. Na zijn politieke carrière ging hij aan de slag als communicatieadviseur, tekstschrijver en fotograaf. Zoetemelk is 65 jaar geworden. Het Nationale Hitteplan is vandaag vanaf 10 uur van kracht in bijna het hele land, ook in onze regio. Morgen wordt het nog warmer, zo voorspelt het KNMI. Temperaturen kunnen dan zelfs oplopen tot 35 graden. Vanavond en morgenavond is er ook kans op zware onweersbuien. Het Weerinstituut verwacht dat morgen en zaterdag een hittekracht van 8 voelbaar is. Die nieuwe index geeft op een schaal van 0 tot 10 aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Bezoekers kunnen dinsdag 23 juni in het ECC Leiden kennis maken met tientallen werkgevers tijdens het werkfestival Leiden. Het evenement onderscheidt zich van een traditionele banenmarkt doordat bezoekers beroepen en werkzaamheden zelf kunnen ervaren. Organisaties uit onder meer de bouw, zorg, veiligheid en techniek laten zien hoe hun werk eruit ziet. Het werkfestival vindt dinsdag 23 juni plaats in het ECC Leiden aan de Haagse Schouwweg 10. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app nog het weer. In de ochtend nog wat sluierbewolking, in de middag volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting, later draaiend naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 25 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Nieuwe muziek van de SOS Project en Dante Thomas Jordan Sunshine.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. De burgemeester van Leiden, Peter Heikoop, die heeft dit besloten. Ja, waar de toegang nu na 2 uur niet meer mogelijk is, wordt de eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli om 6:00 als het WK weer is afgelopen. En de regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. Dat is om iedereen de kans te geven om bij de horeca dan in ieder geval die wedstrijden te kijken. Nou, een nieuwtje erover kun je vinden op onze site. Dat is centraalplus.nl. Irma die stuurde me een mailtje via rudo@centraalplus.nl. En zij vraagt een WK voetballiedje aan vanwege dit nieuwtje. Nou, eentje die ik, moet ik zeggen, dit WK nog niet echt gehoord heb. Dit is Wolter Kroes, Viva.

Wolter Kroes, we zijn er weer bij en dat is prima. Over het WK, Irma, die vroeg hem aan via rudo@centraalplus.nl. Wij kijken nog eventjes naar het weer. Er zijn perioden met zon, later vandaag meer bewolking. En naar zee is er mogelijk ook wat mist. Vanavond nog kans op regen of onweersbui. En er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden bij een temperatuur van 28 graden. Morgen opnieuw periode met zon, maar ook kans op een regen of onweersbui. Het wordt dan zeer warm, 32 graden morgen. Zaterdag periode met zon, het lijkt overwegend droog te blijven. En de temperatuur die ligt rond de 27 graden. En daarmee lijkt de zomer toch wel weer een klein beetje terug, hè? Dit is Centraal Plus met Robin Thicke, T.I. en Pharrell, Blurred Lines na Sky and Sand.

20 Seconds, je hoort hem in deel 3 van Rudo, waarbij we ook nog even checken wat vandaag is. Ja, het is 18 juni, maar waar staan we bij stil en wat vieren we vandaag en welke track past erbij? Zometeen in deel 3 van Rudo.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten. Zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

Alesso en Sasha Destiny en Ruben Hille. Je hoorde 20 seconds. Goedemorgen, het is 11 uur geweest op deze 18e juni. En dat betekent deel 3 van Rudo. Met zometeen om 11:30 weer het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, dat nieuws vind je ook op onze socials. Op onze site centraalplus.nl. En in die gratis Centraal Plus nieuws app heb je hem nog niet. Download hem vooral via Google Play of via de App Store. Superhandig, altijd het nieuws op je mobiel. En bij groot nieuws sturen we je ook nog eens een keer een pushmelding. Download hem dus via de App Store en Google Play. Zometeen Elizabeth Taylor, Taylor Swift komt eraan. Maar Dr. Alban. Rudo!

0: Sera en Het Held High.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: donderdag 18 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, ik ga dit thuis zeker niet vertellen, maar het is internationale sushi-dag. Mag ik mijn portemonnee weer gaan trekken? Geen zin in, veel te duur joh, maar wel echt heel lekker altijd. De internationale dag van de duurzame gastronomie. Oftewel, het gaat echt wel over eten vandaag. Het is verder ook nog de dag van de flexmedewerker. Die noemen ze ook wel de geruggengraat van de Nederlandse economie. Niet diegene die voor vaste dienst gaat, maar die echt heel flexibel is en ingezet kan worden. En het is vandaag ook nog eens een keer over eten gesproken. Wereldtapasdag. En tapas, dat zijn die kleine hapjes. Ik ken iemand die zegt, ja, ik hou niet van tapas. Maar dat kan niet, hè, want tapas is zo divers. Er zit bij tapas altijd wel iets tussen wat je lekker vindt. Want het kan een klein vleeshapje zijn, het kan een toastje zijn. Goed. In ieder geval, aan jou de vraag. Welke track past erbij? Een van deze themadagen, laat het even weten. En stuur je mailtje naar rudo@centraalplus.nl. Straks het nieuws van 11:30. Nu Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine.

0: Black in my world, 11:30, tijd voor het nieuws. Daarna heb ik meer muziek voor je. Onder andere Shawn Mendes en Z, Lost in Japan. En Passenger van Alex Warren.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloten er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Aletto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Alex Warren, een nieuwe muziek passenger, hoorde je hier bij Central Plus. Het is 11:30 geweest. Het is vandaag internationale sushi dag. Het is uitgeroepen door ene die mee op Facebook. Verder zit er geen gedachte achter. Anders dan dat de sushi in het zonnetje staat. En daar past deze track bij van Harry Styles. Music for a Sushi Restaurant.

David Guetta, Sad Girls op Centra Plus. Met in deel 4 van Rudo zometeen Die Die van Shakira en Burna Boy. Rudo! Die Die, zometeen hier van Shakira en Burna Boy. En nu Suzanne Freek, dit is Slapeloosheid.

0: Centraal. Plus. Plus.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
3: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt. En op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Het is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Shakira, Burnerboy, Die Die en Stefan de Kitteroy en Justin Bieber. Goedemiddag. Het is donderdag. Het is 18 juli. Je luistert naar deel 4 van Rudo. Met zometeen hier weer een fragment van de straattalkshow Rudo. En voor verder hoor je Sabine Carpenter, Tears. De playlist deze week van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Naar Coldplay. Dit is Higher Power. Rudo.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whit kwam hier bij Centraal Plus met vorige week het afscheid van de wethouders van Zoeterwoude. Monique van Sandik. En er was ook nog een wethouder, Daan Binnendijk van Leiden-Dorp. Maar goed, ik ben niet de enige die slecht is in namen onthouden volgens mij.
1: Ja, er was vandaag weer een spontane...
2: Fred van Tricht die zegt wethouder Buitendijk. Leila Driessen.
1: Wat had die nou weer? Leila, die noemde een oud-wethouder uit Leiden.
2: Die gaf je ook een hele gekke naam, maar heb je een imagoprobleem?
1: Dat weet ik niet.
2: Hey, vandaag wel in Zoeterwoude afscheid nemen van twee collega's. Ja. Paul Olthoff en Monique van Sandik. Waarom vind je het belangrijk om hierbij te zijn?
1: Nou, ik heb met beide ontzettend veel samengewerkt. En heel intensief. Met Monique heb ik heel erg veel op het sociale domein samengewerkt. Met name op het jeugdgebeuren. Waar zij ook heel erg actief was. En Paul kwam ik zeer regelmatig tegen in het kader van financiën. En de bedrijfsvoering. Want de bedrijfsvoering, dat doet Zoeterwoude en Leiden-Dorp. Doen dat ook in samenspraak met Leiden, met IDA. Dus daar kwam ik hem zeer regelmatig in tegen.
2: Hoe gek is het dan om, de nieuwe colleges zijn gestart. Je bent zelf ook weer gestart in Leiden-Dorp. Ja. Dat had natuurlijk met Formeer heel anders kunnen lopen. Dan had je zelf zo'n afscheidsreceptie gehad. Sta je dan wel eens bij stil?
1: Nou, ik stond er vanavond bij deze bijeenkomst wel bij stil. Dat je denkt van, jemig, wat is dat al langdradig.
2: Al die verhalen.
1: Nee, al die verhalen, al die speeches. En dat je denkt van, je kan maar beter doorgaan.

0: It was How Do I Say Goodbye and Harry Styles Dance No More. Dat is niet erg, toch? Twee plaatjes van Harry Styles vrij snel achter elkaar. Ik had vorige uur natuurlijk nog sushi voor een music restaurant. Maar ik wilde je die nieuwe van hem ook niet onthouden. Je hoorde dus Dance No More. Nu het nieuws, daarna Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloten er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Alecto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ja, cake by the ocean gaat niet over taart eten bij de zee. Google het maar eens. Jonas Blue hoorde je ook nog. Edge of Desire hier bij Centraal Plus. Met zometeen een klassieker uit de jaren 80. Midnight Oil, Beds are Burning hoor je na Miss Montreal.

Shanna Spyro en Die on This Hill bij Centraal Plus. En dat was hem alweer voor deze week. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Tot 3 uur, dan hoor je hier de middagshow met Elmar. Hij is erbij met natuurlijk ook gasten in de studio. En heel veel nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik ben er morgenochtend weer met onder andere New Music Friday. Direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. En nu nog Last Frequencies. Dit is Beautiful Life.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-dorp.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgelaaid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloten er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Alecto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt. Het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidendorpse ondernemersvereniging LOV heeft sinds gisteren een nieuwe voorzitter. Lorien de Rode gaf na 6 jaar haar voorzittershamer over aan Katinka van Houwelingen. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering. De Rode trad in coronatijd aan als voorzitter. Onder haar leiding wist de ondernemersclub te verjongen en sloten er zich ook meer vrouwelijke ondernemers bij de vereniging aan. De LOV is een vereniging waar het netwerken met andere ondernemers en het behartigen van belangen van ondernemers centraal staan. Tijdens het WK mogen Leidse horecagelegenheden die wedstrijden live uitzenden de toegangstijd tot hun gelegenheid verruimen. Dit heeft burgemeester Peter Heiko besloten. Waar de toegang nu na 2 uur 's nachts niet meer mogelijk is, wordt een eindtijd tijdens het WK losgelaten. De regeling vervalt op 20 juli 6 uur 's ochtends als het WK weer afgelopen is. De regel geldt alleen op dagen dat er in de nacht wedstrijden gespeeld worden en de wedstrijd in de horecagelegenheid op een scherm gevolgd kan worden. En de voormalige Leidendorpse wethouder Irma Genner is overleden. Dat gebeurde in haar woonplaats Zeist, heeft haar familie bekendgemaakt. Genner was VVD-wethouder van 1978 tot 1986... waarbij ze onder meer volksgezondheid, sport en kunst in haar portefeuille had. Zij zorgde ervoor dat kunstenares Marten Reuling 8 schilderijen over de geschiedenis van Leidendorp maakte. Deze zijn nog altijd te zien in de raadzaal. Daarnaast nam ze het initiatief voor de oprichting van de Leidendorpse kunstkring. Genner zat van 1974 tot 1978 voor de VVD in de gemeenteraad. En daarnaast was ze actief voor hockeyvereniging Aletto en de scouting. Ze werd 84 jaar. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag is het zonnig met af en toe een wolkje, maar het blijft droog. De wind waait uit het westen en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4. In de Leidse regio ligt de temperatuur vanmiddag rond de 23 graden.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraven staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
5: Meer voor jou. Zomer buiten betekent zomer op de radio met Pausa. Centraal Plus. Dit is Magnetic.

Panic at the Disco, High Hopes en een van de grotere hits van dit moment in de 30. Die staat op naam van Bauza met Magnetic. Centraal Plus, het is donderdag 18 juni en vandaag de eerste dag van het hitteplan. Ja, dat nationale hitteplan is vanmorgen officieel van kracht geworden. Heeft te maken met de warmte, met de hitte en daarbij ook code geel. Dus genoeg drinken en een klein beetje omkijken naar mensen die misschien wat ouder of wat zwakker zijn in de samenleving. Maar goed, aan de andere kant ook wel lekker weer om te gaan barbecuen, lekker in de tuin te liggen, een beetje te zonnen. En misschien ook wel dat jij over een paar weken op vakantie gaat. En dat je dan alvast een beetje bij kan bruinen, een beetje bijkleuren. En dat je gewoon echt in dat zomersfeertje terechtkomt. Dus op zich is dat wel heel erg lekker. En ik zit hier in de studio, de airco staat aan. En ik heb heel veel nieuws voor je. Het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Tot 6 uur de middagshow. Met zometeen Ik wil dat je liegt van Hannah May en Maxime. Eerst hoor je Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia.

ik hebben ze besloten om die relatie te stoppen. Ik wil dat je liegt. Hanna mee met de Belgische Maxime. En ook Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Die hoorde je bij Centraal Plus. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. En aankomend weekend vindt de 43e editie van de Wielerdag in Zoeterwoude plaats. En hierdoor zijn komende zondag 21 juni tussen 8 en 6 diverse wegen in de dorpskernen afgesloten. Waaronder de Schenkelweg, de Zuidbuurtseweg en het Watertje. Dus hou daar even rekening mee aankomende zondag 21 juni. Het is dan ook de langste dag en het is Vaderdag. En dus die wielerronde, de 43e editie, die gaat plaatsvinden in Zoeterwoude. Meer nieuws uit Zoeterwoude op onze website centraalplus.nl. Is dit SOS.

een beetje in de donderdagavondstemming terecht te komen. Nou, denk aan een lekker verkoelend biertje, een lekker drankje op het terras en dan op de radio Peggy Goo en It Goes Like Na Na Na. En daarvoor SOS Project met Dante Thomas en Sunshine in My Soul. Het is een liedje die zat in New Music Friday een paar weken geleden. En morgen dan is het gewoon alweer vrijdag en dan betekent dat om 11:15... een nieuwe New Music Friday met daarin de nieuwe liedjes die je vanaf aankomende week gaat horen bij ons op de playlist. Kygo met Khalid, Save My Love, die komt eraan na deze fijne classic uit de 90's op naam van Simply Red. Dit is Fairground.

0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love en Fairground van Simply Red. Het is Centraal Plus, de middagshow die aanstaat met binnen nu en een paar minuten Shakira en Rihanna. Can't Remember to Forget You, ook Material Lover, de nieuwste Sienna Spyro die komt eraan. En de tv-update na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Sienna Spyro en Material Lover en Can't Remember to Forget You. Je hoorde Shakira en Rihanna samen.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag donderdag, het is 18 juni en vanaf 6 uur, nou, ik kan eigenlijk wel zeggen, hoog bezoek voor Leiden. Namelijk, de Japanse keizer is vandaag in de stad geweest samen met de koning Willem-Alexander. Onder andere zijn ze bij het Japanmuseum Sieboldhuis even gaan kijken. Wij waren daar uiteraard ook bij en een uitgebreid verslag, dat zie je vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele 2 kanaal 1412. Ja, op zich wel grappig. Afgelopen weekend speelde natuurlijk het Nederlands elftal tegen Japan. En je gelooft het of niet, maar onze koning en koningin, die hebben dus met die Japanse keizer naar die wedstrijd gekeken. De wedstrijd die uiteindelijk is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Nou, op zich voor ons jammer, maar kan me voorstellen voor de stemming in die kamer dat het op zich wel fijn is dat het in evenwicht waren met elkaar. Sabrina Carpenter, Espresso komt eraan. Eerst hoor je deze van Vice bij Centraal Plus. Dit is Know You Better.

Even zo'n lekker oppeppertje. Nou, misschien dat jij niet in een ruimte zit met airco en schijnt de zon daar binnen. En dat je denkt, ja, daar word ik toch uiteindelijk wel een beetje warm, moe en duf van. Ja, dan kan dit helpen om dat laatste uur van de werkdag door te gaan komen. Espresso, Sabrina Carpenter en Faiz met Know You Better bij Centraal Plus. Met nu Calvin Harris en Jazzy, X Plus Track, dit is Satisfy.

Damiano David, afkomstig uit Italië, met Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. En Calvin Harris samen met Jesse Satisfy. Het is donderdag vandaag en over een week ja, dan gaan er heel wat evenementen plaatsvinden. Onder andere in Zoeterwoude hebben we dan het dorpsfeest. Dat begint met heel veel leuke activiteiten. Daarnaast is de Poldercross in Oegstgeest. En het is ook het weekend van de Leidse Lakenfeesten. Met onder andere de Peurbakkentocht, de Dragonboat Race. Er is een zomerkermis op de Beestenmarkt. En er gaat nog heel veel meer gebeuren. En zometeen dan heb ik de organisator Nilles Raken in de studio. Dan gaan we eens eventjes kijken hoe het staat met de voorbereiding. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe de vork in de steel zit en wat er precies allemaal gaat gebeuren. Alle details zometeen dus van Nilles Raken in de studio hier bij Centraal Plus. Heb ik nu Somjeu, Dark Before.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. Er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. Lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Met zometeen alles over de Lakenfeesten. En nu Conquera en Shaggy.

Zes jaar geleden, in het tijdperk van corona 2020, was dit de absolute zomerhit op naam van Conquera en Shaggy. Je hoorde Banana bij Centraal Plus. Het is 7:07, laatste uurtje is aangebroken van deze werkdag en misschien wel het laatste uurtje van de werkweek. In dat geval begint er een lekker lang, warm en vooral zwoel zomerweekend. En zometeen dan gaan wij het hebben over de lakenfeesten. Volgend weekend staan die in Leiden op het programma met weer een heleboel activiteiten, waaronder natuurlijk de Dragon Boat Race en natuurlijk ook de Peurbakkentocht. Eerst even wat anders, want sinds 2024 zijn er in het voorjaar en in de zomer meerdere autobranden geweest in de omgeving van station De Vink in Leiden. En ondanks extra surveillance is er in het gebied nog geen verdachte aangehouden. En de politie roept inwoners op om daar een klein beetje bij te helpen. En mocht er een verdachte situatie zijn, dan direct contact op te nemen met de politie. Ja, het gaat dan om auto's, scooters en ook fietsen. En dit jaar blijft het aantal incidenten ook weer oplopen. En daarom wordt er dus gevraagd, heb je camerabeelden, weet je wat, bijvoorbeeld relevante informatie, dan wordt er gevraagd dat je contact opneemt met de politie Leiden-Zuid. En dat kan via telefoonnummer 0900 8844. En het complete verhaal, ook een aantal incidenten die daarin benoemd worden, die vind je ook weer terug op onze eigen website centraalplus.nl. The Weeknd, In Your Eyes komt eraan. Eerst een X-Plus track op naam van Stella Lefty. Dit is Boston. On a

0: The Weeknd en In Your Eyes. En een hit uit de 30. Stella Lefty en Boston, die hoorde je bij Centraal Plus. Volgende week dan is het weer zover. De Leidse Lakenfeesten staan dan op het programma. En in de studio is Nilles Raken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eventjes de puntjes op de i. Even de laatste voorbereidingen.
1: Ja, de devil is in de details, maar het ziet er allemaal goed uit.
0: En wat is dan voor jou het allerbelangrijkste als jij denkt aan de Lakenfeesten? Wat is dan misschien wel alles samenvattend?
1: Zo, dat is een goede vraag. Nou ja, kijk, uiteindelijk is het gewoon zorgen dat er weer een heel mooi evenement staat. En dat iedereen in Leiden weer een mooi weekend voor de boeg heeft. En ja, er zitten voor mij zoveel kleine eindjes in. Daar ga ik jou niet mee vermoeien. Maar het blijft toch altijd wel een bevalling om het weer voor elkaar te krijgen.
0: Ben ik toch altijd wel even benieuwd. Qua temperatuur, dit weekend belooft het echt warm te gaan worden. Morgen zelfs 35 graden plus. Stel nou dat morgen die peurbakkentocht zou zijn. En morgen de start van de Lakenfeesten. Wat dan?
1: Ja, ik ben blij dat het niet morgen is. Maar dan sta je wel voor een duivels dilemma inderdaad. Want met die hitte is het bijna onverantwoord om om met z'n allen een feest te gaan vieren. Omdat je gewoon niet weet of je het in de hand kan houden. En gelukkig ga ik er dan niet over. Hè. Dan gaan de veiligheidsdiensten en de driehoek. Die zullen daar dan gaan adviseren. En die adviezen zou je moeten volgen. Maar dit wordt wel extreem warm.
0: Ja, nou heb ik even gekeken. Volgende week gaat het gelukkig wel wat zakken. Zo'n 4, 5, 26 graden. Is dat het ideale weer voor een feestje?
1: Nou ja, als je de 35 graden ervoor hebt, dan is 25 graden hartstikke cool.
0: Ja, daar worden we blij van.
1: Ja, daar worden we wel blij van. Ja, dus ik hoop dat iedereen wel lekker in Leiden blijft en niet op het strand in Noordwijk gaat zitten. Maar met 25 graden zijn we natuurlijk allemaal dik tevreden.
0: Er gaat van alles gebeuren. Laten we even beginnen met de peurbakkentocht. Hoeveel boten gaan er ongeveer meevaren en de regels dit jaar? Is er wat anders of eigenlijk gewoon net zo'n groot feest als altijd?
1: Ja, we streven natuurlijk naar net zo'n groot feest als altijd. Met nog een beetje extra. Dus de regels zijn niet per se heel anders. Maar we hebben dit jaar wel voor het eerst inspiratieavonden gehouden. Waarin we de deelnemers hebben uitgenodigd om samen te praten over wat is nou de peurbakkentocht. En wat zouden wij graag willen zien. En daar merkte je toch wel dat iedereen daar toch wel behoefte aan had om even bijgepraat te worden. Omdat er toch wel verschillende visies zijn op de tocht.
0: Ja, want als we kijken naar de peurbakkentocht, die is altijd ingedeeld in drie categorieën. Is er dan een categorie waarvan je zegt, die springt er altijd met kop en schouders bovenuit qua populariteit?
1: Nou nee, niet per se. Maar je hoopt natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk zelf bouwt. Hè. En er is natuurlijk in de categorie particulieren zit over het algemeen wel de meeste creativiteit. Hè. Bij de bedrijven is het toch vaak een uithangbord van wat zij doen en wat ze zijn. Bij particulieren, daar zie je dat ze echt wel hun best doen om een thema te verzinnen en dat over te brengen op het publiek.
0: Dus eigenlijk de oproep om zo creatief mogelijk op dat water te verschijnen.
1: Nou, vooral dat. En vooral een peurbak moet naar buiten toe gericht zijn. Hè. Het moet ter vermaak van het publiek zijn. Hè. Het mag een feestje zijn op de boot. Maar ja, het is natuurlijk het leukste dat je het publiek meeneemt. En dat willen we wel graag zien. En het mooiste is nog als er iets mechanisch in zit waarmee je peurbak net dat extra's kan geven.
0: Een soort verrassingseffect zou dan tof zijn. Hoe laat gaan de trossen los volgende week vrijdag?
1: Om 7 uur starten we met de peurbakentocht. En dan gaat die vanaf de Apothekersdijk.

0: ik richting de Nieuwe Rijn.
1: Daarnaast gaat er nog veel meer gebeuren. Onder andere op zaterdag de Dragon Boat Race. Eigenlijk net zo'n feest, alleen dan net wat sportiever.
0: Ja, maar dat is het mooie is dat ook dit is een feest. Maar dan een sportfeest wat voor en door Leidenaren wordt gedaan. Hè. Het zijn allemaal vriendengroepen die, die meedoen en eenmalig in zo'n boot stappen en de strijd met elkaar aangaan.
1: Heb je er zelf wel eens in gezeten?
0: Ik heb er zelf wel eens in gezeten, ja. Maar niet zo intensief als deze mensen doen.
1: Ah, oké, meer een beetje op de relaxte tour. Hey, wat gaat er daarnaast nog meer gebeuren? Want onder andere begreep ik ook dat de jaarmarkt terug gaat komen.
0: Ja, nou ja, die was vorig jaar ook al terug. Alleen de jaarmarkt wordt dit jaar uitgebreid met het Fashion Festival. Dus dat is een initiatief vanuit het centrummanagement. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En dat is ook op de vrijdag.
1: Ja, waar moet ik dan aan denken? Dat Fashion Festival, komt er een soort van catwalk te liggen?
0: Ja, dat moet je vragen aan het centrummanagement. Maar zij gaan. Dat is het moment waarin zij de retailers van Leiden in het zonnetje zetten. Dus er zal ongetwijfeld iets van de catwalk te vinden zijn.
1: En daarnaast de zomerkermis. Die komt natuurlijk weer op de beestenmarkt te staan. Wat kunnen we daarvan gaan verwachten, Nillis?
0: Nou, dat klopt niet. Dit jaar is hij op de Lammermarkt.
1: Is die op een andere plek?
0: Ja. We hebben hem verhuisd.
1: Oké. Okay. Betekent dat dan dat hij groter is?
0: Nou, hij is ietsje groter, zeker. En we hebben een combinatie gemaakt van een nostalgische kermis en een hedendaagse kermis. Zodat het echt voor de kleintjes een mooie belevenis is. En ze kunnen zien hoe de kermis zich ontwikkeld heeft in al die jaren.
1: Oh, wacht even. Een soort tijdreis gaat het worden.
0: Ja, dus er staan wat nostalgische attracties gemixt met moderne attracties.
1: En wat gaat er dan gebeuren op de beestenmarkt? Blijft hij dan vrij of...
0: De beestenmarkt blijft vrij. En dat is voor ons heel prettig, omdat het best wel een klein plein is. En de Lammermarkt gauw wat meer mogelijkheden biedt.
1: En daarnaast, wat gaat er nog meer gebeuren op deze dagen? Iets met een hele lange tafel, begreep ik?
0: Ja, dat blijft. Dat is voor de tweede keer. Dat blijf ik een heel leuk initiatief vinden. Dat is een initiatief van Anna Fred en De Vriend. En die maken een hele lange tafel op de Bazookade waar je heerlijk in Franse sfeer kan aanschuiven. En een hapje kan eten en een drankje kan drinken. Ja, dat is een mooi sfeertje.
1: Eigenlijk een beetje een soort van alternatief voor Leiden culinair dat inmiddels niet meer bestaat.
0: Ja, dat blijft natuurlijk hartstikke jammer. Maar er moet altijd iets culinairs in de lakenfeesten zitten. In ieder geval, dat vindt Bob Meijer. Dus... Die heeft dit initiatief genomen om dat weer te organiseren. Dus en daar zijn we hartstikke blij mee.
1: En is er ook zeg maar, het streven binnen jullie als organisatie om die lakenfeesten te laten groeien? Dat er nieuwe initiatieven geboren worden? Of dat bijvoorbeeld de inwoners van Leiden mee kunnen denken?
0: Nou ja, wij willen eigenlijk een paraplu functie hebben. Wij organiseren zelf de Dragon Boat Races, de Peurbakkentocht en de twee live muziekavonden op het Stadhuisplein. Maar daarnaast is iedereen welkom die een goed idee heeft. Hè. Zo is ook het Leidse Bier en Wijnfestival ontstaan. Hè. Dat wilden zij heel graag organiseren onder de laakfeesten. Dat past hartstikke goed in de programmering. En zo zie je dat het evenement uitbreidt door organisaties die zich aansluiten. Dat is ook met Kunst onder de bomen op de Hooglandse Kerk.
1: Ja, met andere woorden, het is een evenement dat ook nog gewoon steeds groeiende is. Dit jaar, dat is misschien wel jammer, één evenement op de zondag... die is er voor in ieder geval één keertje afgevallen.
0: Ja, we kregen het allemaal niet op tijd rond. En kunnen we het risico niet nemen om het wel door te laten gaan. Dus we hebben dit jaar besloten om het over dit jaar heen te tillen... en volgend jaar het grachtenconcert... nog mooier terug te laten komen.
1: Oké, dus even de belofte volgend jaar, dan komt hij er gewoon weer op het Rapenburg.
0: Ja, daar gaan we echt wel vanuit.
1: En dan nog eventjes de feestavonden op het Stadhuisplein. De afterparty onder andere van de botenparade.
0: Ja, na de Peurbakkentocht vanaf 8:30 is de coverband Je Welste. Die sluit de Peurbakkentocht af daar. Dus dat belooft echt een waanzinnig feest te worden. Ik heb ook begrepen dat jij daar zelf een klein aandeel in hebt. Dus dat moet helemaal goed gaan komen. En op zaterdag hebben we ook weer een heel programma... met een heerlijke coverband van Eigen Bodem, heet die de Nederlandse Klapper speelt. En die wordt nog aangevuld met Nederlandse artiesten... die jij beter kent dan ik. Dus, dat wordt echt heel gezellig. En we mogen dit jaar een uurtje langer door dan andere jaren. Dus het is tot 1:00 S'nachts is het feest.
1: Nou, dat is een pluspuntje. In ieder geval, er gaat dus heel veel gebeuren. Het wordt enorm gezellig. En het complete programma, Nillis, is er een website?
0: Zeker, lakenfeesten.nl.
1: Succes met de laatste loodjes.
0: Dankjewel.
2: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Cameron Whitcomb. Zijn nieuwste heet Kingdom of Fear. En deze week is deze gebombardeerd tot de plus track, oftewel de allerbelangrijkste plaat op de radio bij Centraal Plus. Een liedje waar wij van verwachten, ja, dat die een grote hit gaat worden in de 30. En die hoor je dan weer komende zaterdag met Erwin Prins tussen 5 en 7. Daarvoor nog Ed Sheeran, Azizam en ik had een gesprek met Nilles Raken over de lakenfeesten. En die gaan plaatsvinden op 26, 27 en 28 juni in het centrum van Leiden. Over het centrum van Leiden gesproken. Vandaag hoog bezoek, de koning en een iemand die echt heel hoog geplaatst is, afkomstig uit Japan. Nou, mijn collega Brigitte is daarbij geweest en wat ze kwamen doen en wat er allemaal gebeurde, alle details ga je zo meteen horen. Ook heb ik een updateje van de poll voor je klaarstaan en Gala met Freed From Desire na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:15 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: dan zou ik bijna willen zeggen om een beetje af te koelen, shirt uit en zwaaien. Ah, dat is dan weer die andere versie. Gala, Freed from Desire, die hoorde je bij Centraal Plus. Vandaag donderdag, het is 18 juni en in het centrum van Leiden hoog bezoek. Namelijk de koning Willem-Alexander samen met de keizer van Japan. En jij bent erbij geweest, Brigitte.
1: Dat klopt inderdaad, ik ben net terug. Dus ik heb ze gezien.
0: Nou heb ik eventjes snel wat shots voorbij zien komen. Dingen die jij dan gemaakt hebt, de beelden.
1: Ja.
0: Wat is die keizer klein?
1: Ja, inderdaad. En dan zeker als hij dan tegenover Wouter Kolff staat, de commissaris van de koning. Nou, dat is een man van bijna 2 meter. Het is wel een gigantisch contrast, ja.
0: Nou wil ik alles weten. Waar zijn ze geweest en wat hebben ze precies gedaan in Leiden?
1: Ze zijn bij het academiegebouw van de Universiteit Leiden geweest. Bij het Rapenburg. Het hele Rapenburg stond ook echt compleet vol met mensen die hun wilden zien. Die ook wilden zwaaien naar ze. En ze hebben eigenlijk een rondleiding gehad daar zo.
0: Is best wel heel erg bijzonder, want ik begreep dat deze keizer al echt jarenlang niet in Leiden en zeker in Nederland niet is geweest.
1: Ja, klopt. Als ik het goed heb begrepen is het vorige bezoek van de keizer van Japan, en ik weet niet of dit nou de voorganger is van de huidige of de huidige zelf, dat was rond 2000. Dat was bijna 20 jaar geleden. Meer dan 20 jaar geleden.
0: Want hoe zit dat dan? Er is een soort stedenband, maar eigenlijk gaat die band nog wel verder dan dat, toch?
1: Ja, er zijn zeg maar 2 connecties. Je hebt Japan en Nederland, maar je hebt ook Nagasaki, een stad in Japan, en Leiden. En om even te beginnen bij Japan en Nederland. 400 jaar geleden, toen was er tussen Nederland en Japan dus een best wel bijzondere relatie ontstaan. Gewoon handels- en kennisrelatie. Ze gingen handelen en ze gingen kennis naar elkaar overbrengen. Dat was bijzonder, want Nederland was eigenlijk het enige westerse land die dat had met Japan. Dus eigenlijk was Nederland zeg maar ja, het raam naar Europa voor Japan.
0: Ik vind het mooi gezegd.
1: Ja, dankjewel.
0: Het
1: raam
0: naar Europa. En vandaag is eigenlijk de koning dus naar Leiden toegekomen met de keizer. En ik heb het idee, want die keizer is er al een paar dagen, dat de koning gewoon een rondje Nederland aan het doen is, hè?
1: Volgens mij wel, ja. Volgens mij is hij ook al in Den Haag geweest. En nu doet hij dan Leiden aan, inderdaad. Ja.
0: Ik vond het vooral wel grappig dat ze met elkaar dus die wedstrijd hebben gekeken. Nederland tegen Japan van het WK voetbal.
1: Ja, en dat is ook super bijzonder. Want schijnbaar kan die man in Japan gewoon niet echt normaal over straat, zeg maar. Hier loopt hij over straat heen en loopt hij echt te zwaaien naar iedereen. Hartstikke gezellig, leuk te doen. In Japan is dat helemaal niet gebruikelijk.
0: Hey, maar je vertelde, het was ook heel erg druk. Ja. Betekent dat ook heel veel dat er toeristen stonden? Of waren het echt de inwoners van Leiden die daar op het Rapenburg stonden te kijken?
1: Ik denk wel dat het een hele grote, heel veel Leidenaren waren die er waren, ja. Ja.
0: En hoe gedraagt dan de koning zich? Ben ik ook wel even benieuwd.
1: Zoals een koning zich hoort te gedragen, denk ik. Hij draaide even om naar de mensen die stonden te kijken, zwaaide even en liep naar binnen eigenlijk.
0: Gewoon even keurig wuiven.
1: Ja, precies.
0: Nou, vanavond daar veel meer over op tv bij Centraal Plus.
1: Zeker.
0: Vanaf 6 uur. En dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Vorige week vrijdag is deze uitgekomen. Het is de gloedje nieuwe van Davina Michelle.

0: Dance en de nieuwste Davina Michelle. Would I be friends with me?
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, met die warme temperaturen buiten begint de oranje koorts bij jou inmiddels alweer een klein beetje op te laaien. Dat is de grote vraag. Aankomende zaterdag dan is de volgende wedstrijd van Oranje. Ja, ik moet zeggen, het is wel een lekkere tijd. Zaterdagavond 7 uur. Dat betekent om 9 uur dan weten we in ieder geval wat we hebben gedaan. Misschien wel 3 punten gepakt. Nou, dat zal wel heel erg fijn zijn. Mijn voorspelling is dan ook dat wij die Zweden met 2-1 gaan verslaan. En dat gaat geen makkelijke wedstrijd worden. Echt best wel gewoon een behoorlijke strijd, denk ik. Maar uiteindelijk gaan we aan het langste eind trekken en gaan we die Zweden met 2-1 verslaan. Aankomende zaterdag, het is dan 20 juni. En wij willen van jou graag weten in de poll van deze week, volg jij eigenlijk dat WK voetbal? Dagelijks zijn er meerdere wedstrijden. Ook vanavond staan er weer een aantal op het programma. 42% die zegt, ik kijk thuis. Ik kijk ergens anders, zegt 4%. En het overgrote deel, ja, die heeft er niets mee. Of misschien wel niks met voetbal of niet met dat WK, omdat het in Amerika is bijvoorbeeld. Want 53% die zegt, ik volg het niet. Stemmen kan je nog doen tot morgenmiddag en morgenavond om 7 uur de uitslag in het weekoverzicht. En stemmen, dat kan je dan weer op de volgende manieren doen.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Het is misschien wel de ultieme zomerplaat. En met deze temperaturen, ja, dan mag die ook gewoon volop gedraaid worden. Summer Jam 2023, Underdog Project en The Sun Club. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Harry Styles. En zijn nieuwste heet Dance No More. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow, waar het inmiddels bijna 5 uur geworden is. En even na 5, dan is het tijd voor de nieuwsupdate. Ga ik je alles vertellen over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik voor je Lucas en Steve met Jordan Shaw. Dit is Heart First.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knappend Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. De nieuwsupdate en ook muziek van Dua Lipa met I Don't Give a Fuck. Centraal Plus. Die ga je horen na Somber. Dit is Homewrecker.

0: Wat is het warm? Centraal Plus, Dua Lipa, I Don't Give a Fuck en een hit uit de 30, Homewrecker van Somber.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ja, ja, het einde van de werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Buiten code geel en vanaf 10 uur vanmorgen is ook het nationale hitteplan van kracht. En dat heeft alles te maken met de warmte. En ja, morgen belooft het dus gewoon nog een beetje warmer te gaan worden. Met temperaturen oplopend op misschien wel 35 graden. Dat is toch ongekend eigenlijk, 35 graden in Nederland. Het zijn temperaturen waar je normaal aan denkt bij bijvoorbeeld Dubai of Egypte. Maar 35 graden, ja, het is echt warm, maar het kan het dus morgen met gemak worden. Wel even een kleine waarschuwing, morgen en ook zaterdagavond, dan is er kans op regen en onweer. Ik heb zometeen de nieuwsupdate, ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag, donderdag 18 juni uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Benson Boone, Beautiful Things, die komt eraan, naar Jisoo en Zayn, Eyes Closed.

0: Things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met al het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat nieuws dat vind je ook terug via onze eigen website centraalplus.nl. En de nieuwsapp die je kan downloaden. Ja, dit is wat treurig nieuws. Kwam gisteravond naar buiten. Er waren al wat geruchten en gisteravond werd het ook officieel bevestigd. Voormalig wethouder René Zoetemelk is overleden. Eigenlijk veel te vroeg overleden aan complicaties. Dus dat is echt wel heftig. Bij deze ook gecondoleerd voor de gemeente Voorschoten en zijn naaste familie. Dan nog ander nieuws van vandaag. Onder andere geen nieuwe geschikte plek voor de veelbesproken voetbalkooi in Zoeterwoude-dorp. Ja, en dat zou dus betekenen dat hij dus echt gewoon definitief niet meer open gaat en dat er ook geen vervangende voetbalkooi gaat komen. Dan even naar aankomende zondag. Dan zijn er diverse wegen in Zoeterwoude afgesloten. Heeft te maken met de wielerronde. Dat is de 43ste editie alweer. En de tunnel gaat 2 avonden dicht. En dat heeft alles te maken met camera's. Die moeten schoongemaakt worden. En dan heb ik het over de Corbulo-tunnel. Daarnaast is er ook een nieuwe speler. Een nieuwe speler bij ZZ Leiden. En de LOV, dat is de Leidendorpse Ondernemersvereniging. Die heeft een nieuwe voorzitter. En dat is een dame die morgenochtend ook hier in de studio komt. Lorien de Rode heeft het stokje doorgegeven aan Katinka van Houwelingen. En morgen om 8:15 dan is zij hier in de studio bij Mark en Rabin van de Ochtendshow. Jessie J, Price Tag, na Dive Into Me. Dit zijn Elok en Khalid.

Jessie J, Price Tag en Dive Into Me. Je hoorde Elok en Khalid. Vanavond, het is immers donderdag. Dan betekent dat tussen 7 en 9 Jos Moesman op de radio. En Jos heeft altijd een thema. Het thema van vanavond is het WK voetbal dat inmiddels een week geleden is begonnen. En wat heeft hij gedaan? Hij is eens even gaan kijken. Wat zijn nou de hits in alle landen? Waar komen die artiesten nou vandaan? En wat zijn nou echt de ultieme WK-hits van de afgelopen jaren? En vanavond ga je het antwoord krijgen van Jos Moesman tussen 7 en 9. Ik ben toch wel benieuwd hoor. Aankomende zaterdag de volgende wedstrijd van ons eigen Oranje tegen Zweden. Even een kleine voorspelling. Ik denk dat wij met 2-1 gaan winnen. Heb ik nu uit de jaren 90 Becky Bell.

0: Model, Last Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun en Becky Bell met Step in Auto Night bij Centraal Plus. Waar wij het zo dadelijk eventjes gaan hebben over de bibliotheek, het gebouw. Ook Afrojack komt eraan met Sia en David Guetta. En de Lazy Song past eigenlijk wel prima bij vandaag, toch? Gewoon onderweg naar een lekkere lazy donderdagavond. Bruno Mars die ga je horen na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. De hele week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:45 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A12 Utrecht Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp wel 10 minuten oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. Daar is 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En op de N207 Alphen aan de Rijnberg Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom moet je ook rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Awake Tonight, de samenwerking tussen Afrojack, de Australische Sia en David Guetta. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Bibliotheek, het gebouw is helemaal gerenoveerd. En wij zijn een kijkje gaan nemen en vroegen onder andere, ja, zijn jullie er eigenlijk blij mee?
1: Ik ben waanzinnig blij, want je ziet, er is zoveel gebeurd. We hebben een nieuwe ingang gekregen, waardoor we 's avonds ook open kunnen zijn. We hebben ruimte om activiteiten te organiseren, een muzieklokaal. Het is helemaal opnieuw ingericht met kleuren van nu en een inrichting van nu. Dus alles om het nog leuker te maken om hier in de bibliotheek te zijn.
2: Ik vind hem prachtig geworden. Hij heeft echt een hele frisse uitstraling gekregen. En je kan hier nu niet alleen boeken lenen en op computers werken, maar het is echt een plek voor ontmoeting geworden. Met heel veel hoekjes en themaroutes door de bibliotheek heen. Prachtig geworden.
3: In een tijd van digitalisering lijkt een fysieke bibliotheek nog steeds nodig.
2: Informatie kun je overal vandaan halen, maar om echt je weg daar goed in te vinden, daar kun je soms goed hulp bij gebruiken. We leven in een samenleving waarin dingen soms best wel ingewikkeld zijn geworden. En als je vragen hebt over hoe je bijvoorbeeld, als je iets uitzoeken hebt met de overheid, iets digitaals, je kunt hier terecht met je vragen en je wordt ook echt geholpen.
1: We zitten hier in het gebouw, dus met allerlei organisaties en scholen om ons heen. Dus we willen ook die plek zijn waar ook onze partners heel erg welkom zijn en hun ding kunnen doen.
4: Merkt u nog dat er heel veel mensen gebruik maken van de bibliotheek? En wordt dat meer of wordt dat minder? Wat merkt u daarvan?
1: Nou, het grappige is dat heel veel mensen denken dat het minder wordt omdat je e-books kunt lezen, maar wij zien eigenlijk een lichte stijging. En dat heeft er ook misschien mee te maken dat mensen op zoek zijn naar de echte informatie. Want we hebben heel veel social media en het wordt steeds duidelijker dat alles wat we daarop zien niet altijd waar is. En daarvoor kun je ook naar de bibliotheek komen. Maar de interesse in lezen is onverminderd. We zoeken alleen meer vormen om dat te doen.
5: Centraal Plus. Meer voor jou. Plus.

Je bleef van Another N45 Ultra met Talk to You, een van de zomerhits van 2026. Die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu Dreaming. Je hoort Marshmello, Pink en Sting.

met Rousseau voorbestemd. En over Rousseau gesproken, morgen dan gaat er een nieuwe plaat uitkomen van Rousseau. Is een samenwerking met de Leidse zanger Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer. Dus hou dat eventjes in de gaten op de socials wat betreft Rousseau en dus Mart Hoogkamer. Nu samen met Luna, je hoorde voorbestemd aan het einde van de middagshow donderdag 18 juni. Vanavond tussen 7 en 9, Jos Moesman. Morgenochtend vanaf 7 uur, dan ga je weer wakker gemaakt worden door Mark en Rabin. En ik ben er morgen weer vanaf 3 uur, gaan we richting het weekend en de Vrijmipo. Hebben we nu nog Is It Love? Dit is Loreen.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knap en Terbrechtseplein en de Van Brinnen-Noordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
5: Yes. Meer voor jou.
2: Met nu. Meer muziek.
5: Centraal Plus.

0: Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. Deze week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 13:15 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeenten. Monumenten juridisch vastleggen. Het gaat rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
3: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Misschien moet ik er een thema-uitzending van maken. Een compleet overzicht van alle artiesten waar Ed Sheeran mee heeft samengewerkt. In ieder geval was het met Martin Garrix voor Repeated. En die opent deze Centraal Station van donderdag 18 juni. Ja, na een weekje rust ben ik er weer. En we gaan er wat bijzonders van maken. Het WK voetbal is in volle gang. Die finale is pas over een maand op 19 juli in New York / New Jersey. Des te meer reden om in ieder geval voor de komende weken in de wondere wereld van WK-muziek te duiken. Dat kan met liedjes die speciaal voor een WK of EK zijn gemaakt, of die door voetbalkampioenschappen populair zijn geworden. Ook laat ik jullie kennis maken met populaire muziek uit de landen die meedoen. Dat zijn er 48, dus reken op veel liedjes en nog meer fragmenten. En soms sla ik twee of meerdere vliegen in één klap, bijvoorbeeld met een samenwerking. Voor wie het wil, maak er een bingo-kaart van en streep lekker mee. Tijdens deze wereldreis zullen we ook her en der terug de tijd ingaan. Het is tenslotte Throwback Thursday. Ik ga proberen er een vrolijke, gestructureerde chaos van te maken. Throwback Thursday. Om erin te komen blijf ik vanavond dicht bij huis. Nou ja, het is maar wat je dichtbij noemt. Een groot aantal van de Europese deelnemers ligt ook niet echt naast de deur. Wel stuurt ons continent met afstand de meeste deelnemers, 16 stuks. Qua muzikale vertegenwoordiging zijn veel landen ons wel bekend. Naast Nederland kunnen we België, Engeland, Duitsland en Frankrijk wel afvinken. Hetzelfde geldt voor Zweden, Schotland, Noorwegen en Spanje. Voor deze landen kun je, al niet na enig nadenken, vast wel een artiest, band of act verzinnen. Toch, Turkije wordt, als je Tarkan buiten beschouwing laat, al wat lastiger. Nu heb ik 11 landen van de 16 genoemd. Die overige 7 zijn extra uitdagend, maar ik heb er liedjes bij gevonden hoor. En dan niet eens van Eurovision. Dat is te makkelijk, dus dat doe ik niet. Dat komt allemaal later in ieder geval. Laat ik niet te exotisch beginnen. We beginnen met het land waarvan het voetbalteam als bijnaam Landslaget heeft. Maar misschien zegt Leuvenen wel iets meer. Of Leuvenen. De Leeuwen, het nationale elftal is trouwens Landslaget. Ik heb het over Noorwegen. Dan kun je artiesten bedenken als A-ha, Kygo, Alan Walker en deze.

Boekenvaak is in Nederland bekend van onder andere Miss You. Zijn nummer Hey Baby was enkele jaren geleden het Elsit dansnummer. Je hoorde uit 2015 alweer Samsara. Samen met Raban. Inmiddels is er een nieuwe Noorse act opgestaan. Die timmert lekker aan de weg met een tof nummer. Magnetic van De Pausa.

Uit 2012 weer Usher met Scream. En die plaats dan met titeltweeling met een track van Michael Jackson samen met zijn zus Janet. En ook Timbaland en Carrie Hilson en Nicole Scherzinger als trio trouwens, brachten samen een liedje uit dat zo heet. Daarvoor hadden we Magnetic van Bausa of The Bausa, waarmee we Noorwegen hebben afgevinkt in onze WK-tijdreis, of WK-wereldreis moet ik zeggen, van vanavond. Zullen we dan maar in het noorden blijven hangen? Het team dat nu klaarstaat, staat bekend als de Blågult, beter bekend als de Blauw-Geel. Is het land van ABBA, Ace of Base, Roxette en tweevoudig Eurovisie-winnaar Loreen. En het land van elektronische dancemuziek met DJ's als Alesso, Eric Preets, Bass Hunter, Swedish House Mafia en Avicii. En willen de DJ kennen als Tim Burke met Bromance uit 2010. Ja, Zweden komt zeker nog wel een keer voorbij vanavond, maar dan onder het kopje samenwerken. En toevallig valt de Zweedse vondst onder dat label, dus die had je nog van mij te goed. In plaats daarvan gaan we naar andere blauw-gele in Europa. Of moet ik zeggen, Plavo Žuti, een hele andere kant op. Tijd voor Bosnië-Herzegovina. Ik heb me opperbest vermaakt met de Balkan Top 100 van Spotify uit 2026. Het is goed zoeken, maar ik kwam daar enkele Bosnische artiesten tegen die ik aan jullie wil laten horen. Namelijk een populair hip-hop

Godzilla van Jalabrat en Booba Corelli kwamen in mei van dit jaar uit. Het is geen New Music Friday, maar het scheelt niet veel. Van een andere orde is de goaltune die speelt als Bosnië scoort.

klinkt Italiaans, maar hij is toch echt geboren in Bosnië-Herzegovina. Take Me to America van Salvatore Ganacci. En vanuit Bosnië-Herzegovina is het niet ver naar Kroatië. Wie de kaart van Europa kent, weet dat dit land als een schil om Bosnië heen ligt. Muzikaal gezien zou je het kunnen kennen van Baby Lasagna, maar ik zou Eurovision mijden, dus kwam ik uit op dit nummer.

Josip Pekkas, beter bekend als Pekki, werkte voor Mancho Pasta samen met rapper Grzegorz, het alter ego van Grzo Šipek. Ik vond trouwens nog een leuk nummer uit Kroatië.

aan Geo van Hilson Mandela en Miach. Serieus, zet het een keer op, luister het en speel hem dan nog een keer af. Misschien heb je dan hetzelfde als ik. Geen idee wat er gezongen wordt, maar wel fonetisch meezingen. Met kleine stukjes. Van Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaan we naar een ander land met blauw in de kleur van de vlag. Al moeten we dan naar de andere kant van Europa. Het team staat bekend als The

Tartan Army. Kenners weten dan dat ik het heb over Schotland. Beroemde Schotse artiesten zijn onder andere, maar niet gelimiteerd tot Lewis Capaldi, Calvin Harris, The Simple Minds en The Proclaimers. Die trouwens met I Wanna Be 500 Miles, of I'm Gonna Be 500 Miles, in ieder geval dat nummer, is de goldtune van het land. En ik kwam een groep tegen met een link naar het Nederlands elftal. Dat speelt zijn groepswedstrijden in de staat Texas. Laten we ook een band zijn met die naam, die ook nog eens uit Schotland komt. Ken je deze nog? Inner Smile van

De grote vraag is of we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean kunnen gebruiken om Engeland af te vinken bij de wereldreis door Europa vanwege het WK voetbal. Nou ja, dat kan. Al hadden we dan ook kunnen beginnen met Ed Sheeran aan het begin van dit uur. In ieder geval hebben we wel Schotland nu officieel afgevinkt met Texas Inner Smile. En als het dan toch over afvinken gaat, ik heb het vermoeden dat er wel een aantal landen meerdere keren een vinkje kunnen krijgen vanavond. Want deze act komt uit Duitsland. En om het nog leuker te maken, ze werkte samen met een Britse Jamaicaan als zanger. Rio met After Love uit 2009 alweer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Pride Leiden heeft het programma voor de editie van dit jaar bekendgemaakt. De Pride keert terug op zaterdag 5 september naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma voor cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Na een succesvolle editie vorig jaar verwacht de organisatie opnieuw duizenden bezoekers langs de Leidse grachten en op de verschillende evenementenlocaties in de stad. Deze week zijn er activiteiten en het hoogtepunt is op zaterdag 5 september met zo'n 50 boten tijdens de parade en een afsluitend feest op de Lammermarkt met optredens van onder andere Barry Badpak, Bonnie Sinclair, Brownie Dutch en voormalige leden van de Dolly Dots. De fietsroute Sporen van 3 oktober werd 2 jaar geleden ontwikkeld ter gelegenheid van 450 jaar Leidens ontzet. De zuidelijke route voert door Leidendorp langs 4 locaties die een rol hebben gespeeld tijdens het beleg van Leiden. Daar wordt nu Huis ter Does als 5e historische locatie aan toegevoegd. Cultuurwethouder Freddy Blommer zal volgende week donderdagmiddag om 14:15 een QR-code onthullen waarmee bezoekers Huis ter Does op hun telefoon kunnen bekijken. Via een digitale visualisatie verschijnt het voormalige kasteel op de plek waar nu een grote boerderij staat. Op die locatie zijn nog altijd resten van het oorspronkelijke complex zichtbaar, waaronder een deel van de tuinmuur en de slotgracht. Ter gelegenheid van de onthulling wordt er een korte fietstocht georganiseerd. Deze start om 1 uur bij het gemeentehuis van Leidendorp. En de gemeente Leiden wil de bescherming van alle gemeentelijke monumenten juridisch vastleggen in het omgevingsplan. Het gaat om bekende monumenten zoals de Burcht en de Pieterskerk, maar ook om molens, bruggen en karakteristieke woonhuizen. Rond ieder monument komt er een beschermd gebied met aanvullende regels. Voor de meeste inwoners, organisaties en bedrijven verandert er weinig. Vergunningsvrije werkzaamheden blijven mogelijk. Alleen bij bouw- of verbouwplannen binnen een beschermd gebied beoordeelt de gemeente met een speciale checklist of het plan bij het monument of de omgeving past. De eerste stap in de aanpassing van het omgevingsplan is inmiddels gezet. Tot en met 30 juli kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze indienen via leiden.nl/zienswijze. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden en kan het gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 20 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en is het overdag droog. Morgenavond wel weer kans op een paar regen- of onweersbuien. En het wordt warm in de Leidse regio en Wassenaar. De temperatuur kan morgenmiddag oplopen naar zo'n 33 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Misschien niet het eerste liedje dat in je opkomt als je misschien gevraagd wordt om een nummer van Maroon 5 te noemen. One More Night hier op Centraal Plus. Waar we bezig zijn met een wereldreis vanwege het WK voetbal. En vanavond specifiek kijken we naar Europa. Voor het regionieuws heb ik al 5 van de 16 deelnemende Europese landen afgevinkt. Of 7. Als je Engeland en Duitsland, die ook voorbij kwamen, in een bepaalde hoedanigheid meetellen. Laten we in ieder geval wat fragmenten daaraan toevoegen. De komende 2 landen hebben een overeenkomst. Allereerst zijn het buren. Daarnaast hebben beide landen een rood-witte vlag. Zij het anders vormgegeven. Het eerste land heeft een vlag met 3 horizontale banen. De bovenste en onderste banen zijn rood en het midden is wit. Ik heb het dan over Oostenrijk. Het nationale elftal staat te boek als Das Team. En qua artiesten is er zeker wel keus. Denk aan Genie van Falco of Opus met Life is Life. En natuurlijk JJ's Wasted Love of Rise Like a Phoenix van Conchita Wurst. Maar ik zou geen Eurovision doen. Dus valt Cosmo ook af, al had ik een fragment van Punchline achter de hand. Ik zag in ieder geval mijn kans schoon om voor Oostenrijk het konijnenhol in te duiken. En met iets onbekends te komen. En dat is zeker wel gelukt. Don't die

Klinkt leuk, niet waar? Volgens mij gaat het over koud bier, maar ik kan het mis hebben. Clash Korts Bier is gezongen in dialect door het duo Pizzera en Jaus. En ook kwam ik voor Oostenrijk een aanmoedigingslied tegen van Das Nationalteam, waar die genoemde Pizzera een hand in heeft. Al werkt hij hiervoor samen met Daniel Fellner.

Stripes and Stars, het aanmoedigingslied voor het nationale team van Oostenrijk. Het is een nummer met een dikke knipoog, waarin Amerikaanse culturele fenomenen worden afgezet tegen spelers van het Oostenrijkse elftal. En natuurlijk krijgt trainer Ralf Rangnick ook een shout-out. Gaan we door naar de buurman met dezelfde kleuren in de vlag. In dit geval is het een rood vlak met een wit kruis, oftewel Zwitserland. De bijnaam van het nationale elftal is afgeleid van het woord zelf. Nationalmannschaft wordt afgekort tot NATI. Als muzikale vertegenwoordiging heb ik gekozen voor een DJ. Bij Yves Cheminade of Keminade kun je aan verschillende afkomsten denken, maar hij komt echt uit Zwitserland. Ik heb het over Yves LaRocque met Rise Up.

Baby Russia met Faithless New Religion hier op Centraal Plus. Baby Russia is een Amerikaanse zangeres met Albanese roots. Nou, Amerika tellen we vanavond even niet mee bij de wereldreis vanwege het WK, want we kijken voornamelijk naar Europa. Kom ik op Faithless, dat komt uit Engeland, dus een klein vinkje misschien voor Engeland dan. Daarvoor nog One, het mooie, schitterende One van Mary J. Blige en U2. Nou ja, wederom Amerikaanse zangeres, in dit geval een Ierse band. Ja, en Ierland doet niet mee, dus daar hoeven we geen vinkjes voor te zetten. Over die reis gesproken, we hebben Oost-Europa grotendeels gehad, Noord-Europa ook. Tijd om naar Zuid-Europa te gaan. En dan specifiek het Iberisch Schiereiland. Laten we starten met de Seleção da Quinas, als ik het goed uitspreek. De selectie van de Quinas in ieder geval. Dat ligt het meest westelijk. Portugal. Ik heb het over Portugal. Qua muziek denk je mogelijk aan de Fado, het levenslied van het land, waar veel emotie bij komt kijken. Aangezien ik later vanavond voor een cliché kies, laat ik de Fado even voor wat het is. Net als bij Oostenrijk dook ik met verve het konijnenhol in. Daar kwam onder andere het fijn klinkende Come Tu naar boven. Het nummer is een samenwerking tussen Barbara Bandeira en Ivandro, twee populaire artiesten in hun eigen recht uit 2022. En als je rap wil, dan kun je luisteren naar Loner Johnny en Plutonio. Ze werkten samen aan Vinte Cinco de Abril. Een andere bijzondere samenwerking komt uit de koken van Chico de Tina.

Chico de Tina is volgens het internet best populair in eigen land. Portugal is dat. Hij nam in 2025 een track op met volkszanger Lucas Maia. O Tema Dança klinkt zomers, nietwaar? Dan het andere en grootste deel van het Iberisch schiereiland, Spanje. Wiens elftal de prachtige naam De Selectie heeft. Al klinkt La Selección wellicht iets beter. Als ik het goed uitspreek, wederom. De vertegenwoordiger die ik uit dat land koos, heeft een link met het Europees kampioenschap voetbal van 2008. Het toernooi in Oostenrijk en Zwitserland was een bijzondere voor Oranje. In een pool des doods met Frankrijk, Italië en Roemenië ging het met 3 keer winst naar de kwartfinale. Dat moet goed komen, toch? Nee. Het Rusland van Gusiddink wist de boel te ontregelen. En Nederland verloor de kwartfinale met 2-1. Spanje won het EK. En de Spanjaard Enrique Iglesias scoorde

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Twee singer-songwriters bij elkaar leveren het vaak wel mooie muziek op. Hurt Somebody van Noah Kagan en Julia Michaels brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. We zijn bezig met een muzikale ontdekkingstocht die is ingegeven door het wereldkampioenschap voetbal. De komende weken gaan we de wereld rond. Vanavond reizen we door Europa, dat 16 landen afvaardigt naar het kampioenschap. Tot dusver hebben we 9 fragmenten en liedjes gehoord. Eventuele andere landen uitgezonderd, maar afgevinkt in ieder geval wat mij betreft. Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Noorwegen, Zweden, Schotland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal. En in potlood zetten we er even Duitsland en Engeland bij. Laat ik de andere landen die ik had kunnen afvinken bij de beschouwing. Dus blijven er nog 7 keuzes over. En net als in het vorige uur heb ik weer landen bij elkaar gezet met overeenkomsten. In dit geval de kleur van de nationale vlag, rood-wit-blauw. Kroatië had hier gepast, maar dat land is al voorbij gekomen. Dus gaan we nu naar Tsjechië. Ik zepte door wat nummers in de top 50 van dat land op Spotify toen deze

Tea Party van Hart. Rico leunt sterk op Yeah van Usher. En ik kwam ook nog een ander popnummer tegen, die ik ook wel de moeite waard vind om jullie te laten horen.

Michal Ruza met Zakazane Uvolnjeni. Vrij vertaald betekent de titel Verboden Vrijgave. Dan blijven er nog twee rood-wit-blauwe keuzes over qua vlaggen. Zometeen de muzikale vertegenwoordiger voor Le Bleu, oftewel Frankrijk. Eerst maar eens onze eigen nationale driekleur laten wapperen.

for you. In 2016 was het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk. Enkele statistieken. Nederland had zich niet geplaatst en Portugal won het EK door in de finale thuisland Frankrijk te verslaan. David Guetta werd gevraagd de theme te maken. En daarvoor werkte hij samen met Zara Larsson uit Zweden. Ik zei toch dat het land nog voorbij zou komen? This One's For You werd mede mogelijk gemaakt dankzij de input van naar ik aanneem voetbalfans. Via een website of app konden mensen een juichgeluid inzingen en een miljoen mensen gaven gehoor aan de oproep en stuurden een stukje in. Dat werd allemaal in het nummer verwerkt, vandaar ook de titel This One's For You. De track kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. En daarvoor hadden we een potentiële WK-hit van eigen bodem. Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Zometeen de plustrack, maar eerst George Ezra met Pretty Shining People. Me and

Luna met pauze en daarvoor nog de plustrack van deze week van de Canadees Cameron Whitcomb Kingdom of Fear. En daarvoor dan ook nog George Ezra uit Engeland, Pretty Shining People. En we zitten er zo goed in met de Europese landen die meedoen aan het WK, in ieder geval qua muzikale vertegenwoordiging afvinken. Op de een of andere manier heb ik de landen een beetje aan elkaar verbonden met nabijheid of aan de hand van de kleuren van de vlag. Zo ook bij het volgende duo. Ze delen een grens, maar ook de kleuren van hun vlag. Geel, rood en zwart, maar dan niet in die volgorde. Beginnen we met verticale banen van zwart, geel en rood. Dan hebben we het over onze zuidenburen, de Rode Duivels. Uit de categorie met hagel schieten. Je kunt wellicht wel een act of artiest uit België bedenken die ik nu kan draaien. K3, Stromae, Lost Frequencies, Vaya con Dios, Lasgo, Milk Inc, Clouseau en vele, vele, vele, vele anderen. Maar aan deze had je zeker niet gedacht. Ik

Samson en Maries stoffen voor het WK een oud Samson en Gert nummer af. Wij willen voetballen. Oké, het zal misschien geen WK-hit worden, maar toch wilde ik jullie er wel deelgenoot van maken. Nou had ik gezegd dat ik clichés wilde vermijden, maar is het dan misschien wel een cliché als ik de meest prominente reizende ster aan het Belgische firmament kies? Namelijk Pommelien Thijs.

0: zon.
1: Met Pommelien Thijs vinken wij nu België af. We hebben het zwart-geel-rood gehad. En daarmee gaan we nu over naar de andere variant. Horizontale banen van zwart, rood en geel. En een team dat wij kennen als die Mannschaft, jawel of jawohl, het gaat om onze Oosterburen. De Duitsers hebben net als die Belgen flink wat vertegenwoordiging in die Nederlandse hitlijst. Ik heb het dan over Boney M, Milli Vanilli, Helene Fischer, Nena, Robin Schulz, Felix Jaan en een heleboel Eurodance acts zoals Captain Hollywood Project, Snap, La Bouche, Captain Jack, wat in het vorige uur nog Rio, wat ik niet had meegerekend, want misschien valt dat wel onder de Eurotrance. Uit die categorie heb ik wat gevonden. Het is dan weliswaar geen speelstad, maar het ligt in de Verenigde Staten. En daarmee heeft het weer een al niet vergezochte link met het WK. Ik heb het over Cascada met San Francisco. Yeah.

Hit the Wall van Gracie Abrams. En voor wie het wil weten, zij is een Amerikaanse en telt dus niet mee met onze scorekaart van vanavond. Daarover gesproken, eventjes goed kijken naar die score. Volgens mij moet ik nog twee landen. Nou ja, één van de twee is al enkele keren voorbij gekomen, maar... De link tussen deze twee ligt wederom in de kleuren van de vlag. Net als bij Oostenrijk en Zwitserland is het rood-wit, maar wel totaal anders. Eigenlijk is het voor de één rood met een beetje wit en wit met een beetje rood. Laten we met de laatst genoemde vlag beginnen. Een wit vlak met een rood Sint-Joriskruis. Dat is de vlag van Engeland. De Three Lions werden één keer wereldkampioen in 1966... en de keuzemogelijkhedenlijst is bijzonder lang en gevarieerd. We hebben er al zelfs een aantal van gehad, maar laat ik nog een aantal noemen... Willekeurig. De Beatles, de Rolling Stones, Queen, Coldplay, The Spice Girls, The Sugar Babes, Elton John, David Bowie, George Michael, Adele, Robbie Williams en Harry Styles. Nou, heb ik toch wel een vrij breed spectrum van de Britse popmuziek gehad, maar waar valt de keuze dan op? Nou, op Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Afgelopen week de nummer 11 uit onze hitlijst, de 30. What?

Als je daadwerkelijk een bingo kaart hebt gemaakt van de 16 landen die namens Europa meedoen met het WK. Dan heb je in ieder geval een aantal vinkjes staan bij Engeland. Want je kreeg nu 2 op een rij, per ongeluk. Eerst hadden we Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En dit was Money on My Mind van Sam Smith. Ook een artiest uit Engeland. En dat brengt mij naar het laatste land van vanavond. En daarvan kun je betwisten of het in Europa of in Azië ligt. Het is een transcontinentaal land. Meer dan 90% van de oppervlakte ligt in Azië. Toch speelt Turkije mee in de Europese competities. Nou moet ik het even goed uitspreken. De Yildizlilash. Hopelijk spreek ik het goed uit. Doen voor de 3e keer mee aan het eindtoernooi. Dat betekent trouwens de maansterren. Ze zitten in een pool met de VS, Paraguay en werden in de eerste wedstrijd verrast door poolgenoot Australië. Op Spotify kwam ik in top 50 trending nummers uit dat land

Manifest, een meidengroep uit Turkije en het nummer Daha Uje klinkt niet onaardig. Maar dan is nu de vraag, heb ik het beste voor het laatst bewaard? Of denk je er anders over? Mwah. Ik vind het zelf nog steeds een tof nummer, maar het is wel erg cliché om deze te draaien. Toch ga ik het doen. Tarkan met Şimarık.

0: Jason Derulo Nuka featuring Tampa Beat, Love Not War, brengt een einde aan deze Centraal Plus-Jos van 18 juni. De wereldreis voor het WK voetbal die we de komende weken gaan doen, begon in Europa. Met 16 landen meteen een flinke waslijst aan mogelijkheden. Vooral de qua muziek onbekende landen kwamen in fragmentvormen voorbij. En ik probeerde her en der met wat verrassende muzikale vertegenwoordigers van bekende landen te komen. Bij Turkije en Spanje is het niet helemaal gelukt. Tarkan en Enrique Iglesias liggen toch een klein beetje voor de hand. Maar wellicht wist je niet of was je vergeten dat Yves Laroque uit Zwitserland komt. En hetzelfde geldt misschien wel voor Cascada dat ik namens Duitsland uitkoos. En niet te vergeten Textless dat namens Schotland werd geselecteerd. En ik kon het ook niet laten om te smokkelen. Dus vinkte ik met This One's For You van David Guetta en Sarah Larsson zowel Frankrijk als Zweden af. En natuurlijk nog heel veel andere. Engeland kwam in ieder geval heel vaak voorbij. Goed. Laten we vooruitblikken naar morgen. Het spoorboekje ziet er dan als volgt uit. Onder voorbehoud de ochtendshow met Mark en Raben van 7 tot 9. Rudo van 9 tot 1. De middagshow met Elmar van 3 tot 5. En de Vrijmibo is er van 5 tot 7. Dan hebben we de avond. Die begint van 7 tot 9 met de 80s en 90s hits met Johan. En natuurlijk, zoals altijd, wordt de vrijdag afgesloten. Voor de snap Centraal Plus Mixtape van 9 tot 11.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Ja, dan gaan we dus door met de muzikale reis langs de deelnemende landen van het wereldkampioenschap voetbal. Ik moet nog even kijken welke continenten aan bod komen. Want Azië en Afrika die blijken nogal uitdagend qua vinden van goed materiaal. Dus vermoedelijk wordt het Noord- en Zuid-Amerika. En misschien een klein beetje Oceanië. Daar heb ik al het een en ander voor gevonden. De Verenigde Staten en Canada zijn niet zo lastig natuurlijk. Daar hadden we al vanavond genoeg voorbeelden van. Mexico is al wat moeizamer. Maar hoe zit het dan met landen als Panama, Haiti en Curaçao? Wat Zuid-Amerika betreft zijn er eveneens landen die je zo kunt afvinken. Denk aan Brazilië en Colombia. Bij Ecuador, Paraguay, Argentinië en Uruguay is het goed zoeken naar potentiële kanshebbers. Laten we alvast de vooruitblikken en de drie organiserende landen afvinken. Al begin ik volgende week natuurlijk wel weer met een schone lijn. Een samenwerking tussen de Amerikaanse Jelly Roll en Karin Leon uit Mexico. En in zekere zin is het de samenwerking van alle drie de organiserende landen. Want de Canadese producer Kirkwood werkt er ook aan mee. Dit is Lighter van Jelly Roll dus, samen met Karin Leon van het officiële FIFA WK 2026 album. Ik spreek je weer volgende week.

0: Let's go. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer, er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.